0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Maré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, dat, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer. Opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Minima rond 15 graden. Morgen droog. Periode met zon. En de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: En

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollandspoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Marais van de Haagse woningcorporatie Stedion.
1: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
2: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
1: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
0: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer. Opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon. En de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. Bij studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan en verslaggever Lieve van Sloten was erbij samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
2: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
3: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
2: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
1: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was. Een studentenwoning in de Obrechtstraat is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens lokale media is één van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Dan nog het weer, opklaringen. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen droog, periode met zon en de maxima dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij de ingang van een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan is vannacht een explosie geweest. Volgens lokale media werd geprobeerd brand te stichten met een cobra en een fles met brandbare vloeistof. Getuigen hebben kort na de knal iemand zien wegrennen. Er vielen geen gewonden en de schade lijkt beperkt. De politie heeft na de explosie op de Apeldoornse Laan, voor zover bekend, nog geen verdachte aangehouden. Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die betrokken waren bij explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Het weer nog zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. Morgen warmer, een graad of 24. En misschien 's avonds een bui morgen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Ochtendshow met Angie.
1: Een onwijs goedemorgen. Het is vrijdag. Dat betekent dat het weekend op ons staat te wachten. Oh, wat vind ik deze dag toch fijn. En het is toch echt wel ergens heel ironisch. Want als je vrijdag natuurlijk een beetje gaat ontleden, dan hoor je vrij en hoor je dag. Terwijl voor de meeste mensen is het toch wel een beetje een afsluitdag van de week. En die moeten gewoon werken. Al moet ik toegeven dat de laatste, ja, ik denk paar jaren, dat ik het steeds vaker hoor tenminste. Ik ben niet bekend met de cijfers, hè, maar dit zie ik in mijn eigen omgeving in ieder geval. Is dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja, ik werk nog maar 4 dagen in de week. En als ik dan een dagje vrij neem van de week, dan is dat toch wel, ja, de vrijdag. Om toch wel eventjes de naam van de dag te eren, denk ik maar zo. We hebben vandaag weer een fantastisch leuk programma klaarstaan. En ik denk dat jij natuurlijk wel heel interessant vindt wat er natuurlijk allemaal gaat gebeuren. Ik ga wel een klein tipje van de sluier al geven. We hebben vandaag bijvoorbeeld weer eens een ooievaar in de show. Daarnaast gaan we vandaag ook bellen met het Museum Universum voor het openingsfeest. Je gaat alle uittips horen van mijn collega Lara vandaag. We gaan bellen met spuigasten, want morgen hebben we natuurlijk weer een politiek programma op het menu staan. En ik ben altijd heel erg benieuwd naar wat ze dan precies gaan doen. We hebben nog een classic klaarstaan voor vandaag. En natuurlijk de plaat van de week. Ja, en voor de oplettende luisteraar, die weet natuurlijk al wat de plaat van de week is. Weet jij dat nog niet, omdat jij misschien nog niet hebt kunnen luisteren deze week? Ja, niet getreurd, want daar kom jij vandaag dus sowieso achter. Walk Me Home, Pink.

Neem me mee van Lynn Hulsman. Ze is pas 17 jaar oud. Het nummer is door haar vader 25 jaar geleden geschreven. Er is toen destijds niks mee gedaan. Ze kwam de tekst tegen en ze dacht, ja, dit mag zeker niet op de planken blijven liggen. En daarnaast is het ook nog gewoon echt een Haagse dame. Dus ja, één en al top gewoon dat ze dit nummer uiteindelijk echt gewoon naar buiten heeft gebracht. En wat ik vandaag heel graag wil weten van jou, is wat jij dit weekend gaat doen. Het weekend gaat natuurlijk om het hoekje naar ons te gluren. En ik ben iedere vrijdag weer op zoek naar de allerleukste verhalen van wat er dit weekend allemaal te beleven is. Ja, vooral in onze stad natuurlijk. Je mag mij een appje sturen. Dat kan naar 070-307-8899. En wie weet benoem ik zo meteen wat jij dit weekend gaat doen. Want alle leuke dingen zal ik hier zo in de show natuurlijk gaan opnoemen.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Een oud-gynaecoloog van het voormalige Leyenburg ziekenhuis blijkt zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. DNA-onderzoek heeft inmiddels 2 donorkinderen aan hem gekoppeld. Het Haga ziekenhuis noemt de werkwijze onacceptabel, heeft de zaak gemeld bij de inspectie en laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Ook wordt gekeken of er mogelijk meer donorkinderen zijn. De gemeente wil het aantal vrachtwagens en bedrijfsbusjes in de stad verminderen. Met het nieuwe actieprogramma Stadslogistiek 2026-2030 wordt onder andere geëxperimenteerd met slimmer laden en lossen in winkelstraten en het bundelen van leveringen. Zo moet de stad beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder worden. Het Zuiderparktheater heeft er deze zomer een bijzonder podium bij. Naast het hoofdpodium is nu ook het Oog geopend. Een intieme speelplek waar bezoekers dicht op de artiest kunnen zitten. Hier zijn deze zomer onder meer campfireconcerten, talkshows, voorleesconcerten en andere kleinschalige optredens te bezoeken. Vandaag begint fris met temperaturen rond de 12 tot 15 graden. Later laat de zon zich steeds vaker zien en blijft het naar verwachting droog. Er staat een matige noordwestenwind en vanmiddag wordt het een aangename 21 graden. Dan is het natuurlijk ook fijn als je lekker je zonnebril mee kan nemen, als je die naar de hittegolf natuurlijk nog kan vinden.

Drive safe. Ja, dat is sowieso iets wat je moet doen. Dat is natuurlijk super belangrijk. Want ik zeg zelf altijd maar zo. En waarschijnlijk denkt iedereen dat. En dan vraag ik me toch af, waar gaat het dan mis? Ik zeg altijd, ja, ik kan zelf heel goed rijden. En ik moet eigenlijk altijd opletten op hoe anderen rijden. Nou, je kan mij niet vertellen dat ik de enige ben die zo denkt. Ik denk dat iedereen wel zo denkt. Dus ik denk aan de andere kant van, ja, inderdaad, we moeten vooral opletten of de ander ook wel goed rijdt, of de ander ook wel oplet. En soms mogen we ook echt wel naar onszelf kijken in het rijden. Vaak vinden we natuurlijk dat als er wat gebeurt op de weg, dat je denkt, ja, nee, maar wacht eens even. Ik heb gewoon vet gelijk, want ik hou me aan de regels. Ik rij hoe het moet, maar het kan, jongen. Het kan gewoon dat we een fout maken. Echt, het is gewoon hartstikke normaal. Af en toe maak je af en toe een foutje. En ja, sorry, helaas. Maar dan kan je hartstikke boos worden misschien op een ander. Maar aan de andere kant kan je ook dan naar jezelf kijken en denken, ja, als die ander nou niet aan het opletten was, dan was het echt wel even een probleempje. Nou, ik klop er natuurlijk voor jullie allemaal af. En ik hoop natuurlijk dat jullie gewoon lekker goed op de weg blijven rijden en dat er niks tragisch mag gebeuren. Ja, heerlijk. Drive safe dus. Lekker nummertje. We gaan nu luisteren naar Don't Matter Now van George. En daarna hoor je Back to Friends van Somber. Dat is een nieuw nummer.

0: elke dag. Sandje is wakker, dus jij nou ook.
1: Ja, goedemorgen daar. Ik ben inderdaad al een tijdje wakker. En ik hoop jij natuurlijk ook. Had je tot nu toe nog even het gevoel van... oh, wat kom ik toch moeilijk mijn bed uit die vrijdag. Ja, sleep me erheen. Dan ga ik ervoor zorgen dat we dat nu in ieder geval gaat lukken.
2: Sandje's Classic.
1: Ik heb namelijk een classic meegenomen vandaag. Ja, dat brengt ons helemaal terug naar het jaar 2002. Het was nog echt de tijd, hè, van MSN. En weet je nog dat we die flip-flop telefoons hadden? Je kon het zo open klikken en dan zo heel leuk weer zo bam, dicht klikken met je handen. En dan past het een beetje bij die juicy, sassy vibe. Nou, dat is een beetje de vibe waar we dus naartoe gaan. Het is een classic vanuit eigen, ja, van eigen bodem eigenlijk. Het is gewoon een Nederlandse classic die ik vandaag heb. En dat is het nummer Dansplaat van Brainpower. Ja, eerlijk is eerlijk. Als jij nu nog moe bent, dan zometeen als jij dit nummer hoort... dan sta jij zometeen te dansen in je bed, te dansen onder de douche, te dansen in de auto. Want jij kan niet stil blijven staan. Het was destijds echt wel even ook gewoon iets naar de Nederlandse hip-hop scene. Hij was echt wel... ja, eigenlijk een grondzetter hier in Nederland. Want ja, de hip-hop scene was nog niet echt heel erg gaande van Nederlandse bodem. Maar dit nummer zorgde er wel voor.

0: Deze
1: potje
0: ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Oh, lekker nummertje hoor. Dansplaat van Brainpower. Terug even naar het jaar 2002. We gaan zo meteen alweer naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst gaan we nog even terug naar, ja, vorige week vrijdag. Want we hebben natuurlijk het lekker nummer Last Friday Night van Katy Perry klaarstaan. Wat deed jij vorige week vrijdag? Ik ben benieuwd.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij de ingang van een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan is vannacht een explosie geweest. Volgens lokale media werd geprobeerd brand te stichten met een cobra en een fles met brandbare vloeistof. Getuigen hebben kort na de knal iemand zien wegrennen. Er vielen geen gewonden en de schade lijkt beperkt. De politie heeft na de explosie op de Apeldoornse Laan, voor zover bekend, nog geen verdachte aangehouden. Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die betrokken waren bij explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Het weer nog zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. Morgen warmer, een graad of 24. En misschien 's avonds een bui morgen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is alweer 8:04. En jij luistert naar de ochtendshow met Sanji. Oh, wat is het toch weer een mooie dag vandaag. Het begint wat frisser natuurlijk in de ochtend. Het is zo 12 tot zeg maar 15 graden. Maar later vandaag wordt het gewoon lekker 21 graden. Het weekend staat op ons te wachten. Er is onwijs veel te beleven dit weekend weer in onze stad. Weet jij zelf nog niet helemaal wat je wilt doen? Niet getreurd, want zometeen rond 8:50 ga ik bellen met mijn collega Lara. En Lara is altijd helemaal op de hoogte van alle uittips hier zo in de stad. En ze gaat ons dus eventjes wat informatie geven wat wij allemaal kunnen gaan beleven. Ik ben natuurlijk ook benieuwd dat als jij al een planning hebt wat jij dan dit weekend gaat doen, dan mag je mij laten weten door een appje te sturen naar 070-307-8899. Nou, de leukste dingen die voorbij komen zal ik ook even benoemen in de show. En voor mijzelf aankomend weekend, het is zondag, is het open dag bij ADO Den Haag. En daar ga ik eventjes een, even gluren. Gluren bij de buren. Daar heb ik onwijs veel zin in. En verder heb ik vanavond een barbecue op de planning staan. Met alle lokale omroepen. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik ga even kijken of we een beetje kunnen lobbyen met elkaar. En morgen heb ik nog helemaal niks op de planning staan. En ik denk dat ik het zo hou. Want geloof me, mijn huis, die heeft een beetje onderhoud nodig. El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias.

0: Dark Before Dawn van Sommelier. Haagse muziek, hier zo in de ochtendshow met Sanji.
1: Ooievaar.
0: Ja, en je hoort het al, ooievaar. Want vandaag mogen we weer iemand in het zonnetje zetten. En de ooievaar is iemand die hier een dag lang eigenlijk gewoon shined op Den Haag FM. En vandaag is het iemand die niet zomaar iemand is. Het is een Haagse bokstrainer, ja, die niet alleen sporters beter maakt, maar ook laat zien wat doorzettingsvermogen echt betekent. Nou, Robin Pot is de man achter Ring Ready Boxing in Den Haag. En beleefde onlangs een bijzonder succes. Tijdens de PIP Boksgala wonnen al zijn 6 boksers hun wedstrijd. Maar achter de successen, ik praat veel te snel joh, schuilt ook een indrukwekkend persoonlijk verhaal. Nou, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Robin.
2: Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ja, tuurlijk. Nou Robin, jouw boksschool dat groeit ons wijs hard. Laatst is natuurlijk het PIP Boksgala geweest. Was ook volgens mij de eerste editie dat er was.
2: Ja, de eerste op de nieuwe locatie van PIP Intercity inderdaad.
0: En jij hebt daar 6 boksers naartoe gestuurd?
2: Ja, eigenlijk 7. Alleen 2 boksers moesten tegen elkaar. Dus dat was jammer. Dus, maar ja, uiteindelijk super. Ja, super mooie avond.
0: Ja, nou, dan hebben ze wel eigenlijk allemaal gewonnen. Ja, en als ze tegen elkaar moeten, ja, dan hoe dan ook, je wint.
2: Ja, precies.
0: Had je dat van tevoren ook verwacht, dat al die boksers die je daar naartoe stuurde, van ja, daar zit echt potentie in, die gaan winnen?
2: Nou, om eerlijk te zijn, eigenlijk wel. We hebben echt een hele goede voorbereiding gehad. We zijn er echt 5 à 6 maanden vol voor gegaan. 5 à 6 keer per week waren we samen. Dus dat zat echt goed. Ik had heel veel vertrouwen erin. En ja, de boxers zelf zag je ook echt wekelijks groeien. Waar op de meeste wedstrijddagen iedereen wel een beetje zenuwachtig rondloopt, was dat nu natuurlijk ook zo. Maar je zag wel gewoon op de manier waarop de boxers al rondliepen van Oké, they ready.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat gaf voor mij ook heel veel vertrouwen. En uiteindelijk is het ook gewoon gelukt. En het had gewoon zo moeten zijn. Het was fantastisch.
0: Ja, nou, je doet eigenlijk ook dan de boksnaam ten goede. Het Ring Ready Boxing.
2: Juist.
0: Dus het moet me ook echt voorstellen dat je echt gewoon traint van ja, jij moet gewoon ready zijn in de ring. Is dat eigenlijk ook de focus dan?
2: Nou, het leuke is eigenlijk dat mijn boksschool is eigenlijk een beetje ontstaan door het PIP Boksgala. Dus dat is ook wel heel leuk om te benoemen. Ik heb dit. Als stage had ik een hele goede vriend van mij, Stefano, begeleid voor een van de eerste edities van de PIP. Dat was mijn stage voor mijn boksopleiding. Ah, dat was zo vet. Het is, ik vergelijk het altijd met de Nederlands kampioenschapfinale. Maar eigenlijk is het nog vetter, want ik heb hiervoor een wedstrijdgroep gehad bij een andere gym. En dan heb je elke week heb je wedstrijden en dan werk je ergens naartoe. Maar als je verliest, nou, boks je de week daarna weer. En nu is het eigenlijk de wedstrijd van je leven. Mensen doen het meestal maar 1 keer. En dat maakt het zo speciaal. En helemaal omdat je er dan zo lang samen naartoe werkt. En ook

0: vrienden traint. Dat, ja, dat maakt het heel bijzonder. En ja. Zo is het eigenlijk ontstaan. En dat is uiteindelijk een boksschool geworden. Dus ja, het is super.
1: Ja, supergoed. Ja, en ik hoor al mensen komen daar 5, misschien wel 6 keer in de week dan trainen. Dat onwijs veel. Ja. Daar moet je natuurlijk echt jou veel fysiek, maar ook denk ik echt mentaal wel voor kunnen uitdagen.
0: Ja, dat is het mooie aan de boksport. Is dat je kan overal in groeien. Dus je grenzen worden verlegd. Fysiek word je beter. Zelfvertrouwen. Hoe je met anderen omgaat. Alles zit erin. En dat maakt boksen niet alleen zeg maar een hele mooie tool daarvoor. Maar ook voor je groeit echt als persoon. En dat is het mooie van boksen en vechtsport in het algemeen.
1: Ja, nou, en ik denk ook heel veel doorzettingsvermogen is ervoor nodig. En dat is ook iets wat jij persoonlijk natuurlijk hebt. Want veel mensen die weten dat misschien niet van jou. Maar 16 jaar geleden kreeg jij de diagnose botkanker.
0: Klopt.
1: En daarna heb je heel veel zware chemobehandelingen en operaties gehad. Ja, hoe gaat het eigenlijk nu met jou?
0: Nou, het is een lange weg geweest. Je bent natuurlijk heel ziek geweest. Maar de ellende begon eigenlijk pas daarna. Want je bent ziek. Precies in de puberteit, 15 tot en met 17 lag ik in het ziekenhuis. Maar daarna moest mijn been nog verlengd worden. Heb ik 5 jaar op krukken gelopen, / rolstoel tot mijn 21ste. Veel vrienden verloren ook. Heel veel mensen die durfden ook niet meer met me te praten omdat ik zo ziek was. Ja, dat was wel een hele lastige periode. Zwaar depressief geraakt, verslaafd aan medicatie, andere dingen. Toen heb ik eigenlijk de sport gevonden. En ja, vanaf toen het licht gezien eigenlijk. Ja, de doktoren zeiden eigenlijk van je gaat nooit meer sporten op hoog niveau. Is toch gelukt. Ik heb bokswedstrijden kunnen doen. Ik heb halve marathons gerend. Nu is mijn lichaam wel een beetje op, moet ik heel eerlijk bekennen. Artrose, chronische pijn in mijn schouder. Maar daardoor is ook weer de boksschool ontstaan. Dus dat is dan weer het mooie wat eruit komt. En hoe het nu met me gaat, is eigenlijk heel goed. Weet je, ik heb goede vrienden om me heen waar ik heel goed mee kan praten. Hier Bouke, die naast me zit, is een voorbeeld van. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot, zoals Winnen zou zeggen. Ja, daar ben ik super dankbaar voor. Alles. Mijn vrienden, mijn familie, mijn vriendin, mijn boksschool. Ja, dat geeft me heel veel kracht. En ik word er ook emotioneel van. Omdat nu ik het erover heb, ook pas besef hoe waardevol dat eigenlijk is. En hoe blij ik ben waar ik nu sta. Als je kijkt inderdaad waar ik naar vandaan kom, dan is dit gewoon... I did it, gewoon.
1: Ja. Eigenlijk heb je gewoon het onmogelijke mogelijk gemaakt.
0: Ja.
1: Ook eigenlijk zeg, op je 15e kwam je in het ziekenhuis. Ja, midden in je puberteit. En heb je dan ook misschien het gevoel van, je mist misschien ook een deel van letterlijk het opgroeien. Van jongetje naar man gaan. Ik bedoel, die jaren zijn super belangrijk.
0: Ja. Ik kijk dan naar mijn vader en naar mezelf. En wij zijn voor eeuwig puber, zeg ik altijd.
1: Goed zo.
0: Maar ik denk dat dat juist een hele mooie eigenschap is. En dat is ook iets waar ik juist heel trots op ben. Is dat ik echt heel erg mezelf kan zijn. En gewoon gek kan zijn. Maar ook serieus kan zijn. En echt gewoon nog kind kan zijn. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je dus de boksschool. Dat gaat dus ook supergoed. Je hebt nog steeds natuurlijk ook, je zegt net, Bouke, je lotgenoot aan je zij. En ik heb hem, voordat dit interview plaatsvond, veel gesproken. En hij sprak zo gepassioneerd over jou ook. En dat ik denk van, dat is inderdaad wel waar je het uiteindelijk op moet doen als je door zo'n periode heen gaat. Mm-hmm. Want helaas, inderdaad, vinden veel mensen het spannend en eng. En die zullen dan weggaan. Zijn dit dingen die je nu misschien ook meeneemt in het trainen van anderen in de boksschool? Omdat het toch wel iets is wat ook weer niet iedereen die nu, zeg maar, nieuw in jouw leven is gekomen, direct weet.
0: Ja, daarom ben ik eigenlijk ook blij met deze kans. Want ik heb, zeg maar, in de afgelopen jaren door mijn werk heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. En iedereen ziet me altijd als die blije, vrolijke jongen. Maar daarachter schuilt eigenlijk heel veel. En dat weten veel mensen niet. En het is ook niet iets waar je zomaar zegt... Hey, van trouwens, 15 jaar geleden had ik botkanker. Later, hè? Dus daar vind je nooit echt een geschikt moment voor. Dus is dit eigenlijk wel een mooi moment om dat verhaal te delen. Dus daar ben ik wel blij mee dat dat op deze manier kan.
1: Ja, en ik denk dat het ook voor anderen een inspiratie kan zijn die nu misschien zelf in een hele zware periode zitten van hey, ik moet echt doorzetten, volhouden, want ja, you never know. En ook al zegt bijvoorbeeld een arts, oh, je gaat nooit meer sporten. Ja, kijk naar jou, je hebt gewoon je eigen boksschool geopend.
0: Ja, ja, ja. Nee, zeker. Je moet altijd van je eigen kracht uitgaan. Laat anderen niet zomaar vertellen wat je wel en niet kan doen. Geef het altijd een kans en wie weet hoe het uitpakt, zeker.
1: Ja, ik heb er alleen maar superveel respect voor natuurlijk. Als je zelf... Ga je zelf nog eens een keer de ring in?
0: Ja, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk, mijn lichaam, zoals ik zei, is al een beetje versleten. Maar ja, wellicht ooit een veteranenpartij als mijn schouder weer wat beter is. Ik schaak ook heel veel. En de chessboxing is ook een hype. Dus dat is misschien wel iets voor ooit in de toekomst.
1: Want wat is dat dan?
0: Ja, dan heb je een ronde schaken, ronde boksen, ronde schaken, ronde boksen. Ja, het is eigenlijk... Twee van mijn hobby's gecombineerd en je ziet het niet vaak. Dus misschien is zoiets nog leuk voor in de toekomst.
1: Ja, precies. Nou, zodra eigenlijk jij dat dan gaat organiseren bij jouw boksschool, doe ik dat wel weten. Ja, waar kunnen mensen de boksschool of meer over jou vinden?
0: Op ringready.nl, dat is mijn website. Op Instagram, ringreadyboxing. Daar kunnen... post ik heel veel de laatste tijd. Dus neem een kijkje en dan kan je ook zien hoe de trainingen daaraan toe gaan. Het is niet eng, het is heel gezellig. Iedereen is lief, wil elkaar helpen. Dus je bent van harte uitgenodigd om lekker te komen boksen.
1: Nou, dankjewel Robin Pot, eigenaar dan van Ring Ready Boxing hier zo in Den Haag. En hij is ook nog eens de ooievaar van de dag.
0: Dankjewel.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:04 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een oud-gynaecoloog van het voormalige Leyenburg ziekenhuis blijkt zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. DNA-onderzoek heeft inmiddels 2 donorkinderen aan hem gekoppeld. Het Haga ziekenhuis noemt de werkwijze onacceptabel, heeft de zaak gemeld bij de inspectie en laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Ook wordt gekeken of er mogelijk meer donorkinderen zijn. De gemeente wil het aantal vrachtwagens en bedrijfsbusjes in de stad verminderen. Met het nieuwe actieprogramma wordt onder andere geëxperimenteerd met slimmer laden en lossen in winkelstraten en het bundelen van leveringen. Zo moet de stad beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder worden. Het Zuiderparktheater heeft er deze zomer een bijzonder podium bij. Naast het hoofdpodium is nu ook het Oog geopend. Een intieme speelplek waar bezoekers dicht op de artiest zitten. Hier zijn deze zomer onder andere talkshows, voorleesconcerten en andere kleinschalige optredens te bezoeken. En dan nog het weer. Vandaag begint fris met temperaturen tussen de 12 tot 15 graden. Later wordt de zon weer wat steeds vaker te zien. En de verwachting is dat het droog blijft. Er staat een matige noordwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: 21 Guns, Green Day. En deze week hebben we natuurlijk Kitty Kotti gevierd. En we hebben ook natuurlijk stilgestaan. En de nagedacht over, ja, wat betekent het nou allemaal voor ons? Over het slavenverleden. En dat dat gelukkig natuurlijk niet meer vandaag de dag gebeurt in Suriname en in de Nederlandse Antillen. En daarom had ik een plaat van de week genomineerd wat eigenlijk perfect hierbij past.
1: Plaat van de week.
0: We gaan luisteren zometeen naar Michael Jackson, Billie Jean. En dit nummer heb ik deze week geselecteerd omdat dit nummer had een videoclip. En deze videoclip was eigenlijk de eerste videoclip van een zwarte artiest die veelvuldig werd uitgezonden op MTV destijds. Ja, en daarmee heeft Michael Jackson dus eigenlijk het pad geopend voor alle andere artiesten van kleur om ervoor te zorgen dat ook hun videoclip op tv werd uitgezonden. Nou, als je terugkijkt in de geschiedenis is dat natuurlijk een super belangrijk moment om ook gewoon op tv en overal gewoon te laten zien hoe eigenlijk de samenleving verdeeld is. Gewoon dat ook op tv, radio, maakt niet uit waar dat het goed wordt laten zien.

0: Het is vrijdag, het weekend staat op ons te wachten. Ik ben natuurlijk altijd super benieuwd naar wat jullie allemaal gaan doen. Maar het kan zo zijn dat je nog helemaal niet weet wat je allemaal kan gaan doen. Nou, daar gaat Lara ons bij helpen met alle uittips van Den Haag. Goedemorgen.
1: Ja, het is alweer het eerste weekend van juli. En we hebben heel veel verschillende evenementen weer op de planning staan. Zo is het enige rondreizende theater in Nederland keert dit weekend terug. Vandaag eigenlijk al in het Westbroekpark. We hebben het natuurlijk over de parade. En dan verandert dat park echt in een soort dorpje voor een paar weken lang. Vol live muziek, maar ook straattheater. En het is eigenlijk een terrein waar je een hele avond, eigenlijk een hele dag kan vertoeven. Er staan verschillende artiesten op het programma. En het is eigenlijk door de week elke dag open van 16:30 tot 12:00. En in het weekend is het van 14:00 tot 14:00 s'nachts. Dus het is echt een heel leuk uitje. Ze hebben er ook heel lekker eten, lekker biertjes, wijntjes, allerlei drankjes. Dus dat is weer neergestreken deze vrijdag vanmiddag. Dus je kan er vandaag al naartoe. Dan hebben we jazz in de Regentes. Het Koningsplein verandert dit weekend weer in twee dagen lang een groot openlucht jazzcafé. En op vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli treden er verschillende jazzartiesten op tussen 16:00 en 23:00. Je kan natuurlijk op het Koningsplein ook nog een lekker hapje en een drankje doen. De toegang is gewoon helemaal gratis. Dus als je van jazz houdt, is dat vooral iets om deze vrijdag en zaterdag naar te kijken. Dan hebben we de kunstroute Benoordenhout. Want achter de voordeuren van Benoordenhout blijkt een verrassende hoeveelheid kunst te schuilen. En tijdens deze kunstroute openen kunstenaars hun ateliers voor bezoekers. En kunnen zij zien eigenlijk hoe hun werk ontstaat en wat hun werk is. Het is helemaal verspreid door de wijk. Er zijn onder andere schilderijen, fotografie, keramiek, sculpturen te bewonderen. Het is op zaterdag 4 juli en zondag 5 juli van 12:00 tot 17:00. Deelname is ook volledig gratis. Dan kunnen we een wereldreis maken door Den Haag heen. Eigenlijk zonder paspoort, want we hebben het Die Heek African Festival. Daar staan Afrikaanse ritmes en muziek. Klinken eigenlijk de hele maand juli door Den Haag. Want juli is namelijk de Afrika maand met verschillende activiteiten. En dit weekend wordt het afgetrapt met een concert in Amare van een Senegalse zanger Baba Maal. Hij staat op het podium en is een van de bekendste stemmen van het Afrikaanse continent. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, hij speelt zaterdag 4 juli om 20:00 in Amare. En dan tegelijkertijd, die zaterdag 4 juni, kan je van Afrikaanse klanken naar Thaise smaken. Want Thailand Grand Festival staat op het Lange Voorhout. En het staat ook helemaal in teken van eten, muziek en tradities uit Thailand. Bezoekers kunnen proeven van Thaise streetfood en genieten van traditionele dans- en muziekoptredens. Is dus ook deze zaterdag, dus mocht je van het Afrika van Thailand Festival nog naar een ander land willen, kan je dan in de avond naar het Afrika Festival. Thailand Grand Festival is van 12:00 tot 20:00 ook helemaal gratis op het Lange Voorhout. En dat waren ze weer.
0: Nou, wat leuk. Het is echt wat je zegt inderdaad, een beetje een wereldreis door Den Haag. Wat leuk!
1: Ja, zonder paspoort. Het is helemaal fantastisch.
0: Ja, dat scheelt weer. Dat scheelt ook heel wat centen, denk ik. Want er is heel geen vliegticket.
1: Nou, inderdaad.
0: Lara, ik ben natuurlijk ook hartstikke benieuwd. Hoe gaat jouw weekend eruit zien?
1: Ja, ik ga dadelijk al over een paar uurtjes samen met mijn nicht naar Down the Rabbit Hole in Nijmegen dit hele weekend. Dus dat is een festival.
0: Oh, heerlijk. Dus jij gaat gewoon lekker feesten het hele weekend lang.
1: Zeker, ja. Ja, dat ben ik wel van plan.
0: Ja, lekker nou. Ga er sowieso lekker van genieten. En volgende week ga je ons weer helemaal op de hoogte brengen van wat er dan weer te doen is. Hier zo, gewoon lekker in Den Haag. Hey, geniet van
1: yes.
0: Lara.
1: Thank you. Doei doei.

Oh, wat vind ik dit toch een lekkere track. Where is my husband van Ray. Zojuist heeft Lara ons verteld wat er allemaal dit weekend in Den Haag te doen is. Heb je nou zoiets van, wacht eens even, dat is mij net te snel gegaan. Ja, niet getreurd. Want je kan alle uittips gewoon heel makkelijk terugvinden in de Den Haag FM app. Of op onze website www.denhaagfm.nl. Heb jij nou zoiets van, ja, wacht eens even, ik ga zelf juist iets totaal anders doen. Laat het dan even weten, want je kan mij ook een appje sturen met hoe jouw weekend eruit gaat zien. En dat mag naar 070-307-8899. Ik zing Zoe Liefij en Snelle.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis, het expertisecentrum voor afstammingsvragen, jarenlang een afspraak hadden over anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Goormans, die in het oude Leijenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind over wat Goormans mogelijk tot zijn illegale, maar niet meer strafbare daad bracht.
6: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. En het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
5: Goormans is de zoveelste in de rij met artsen die hun eigen zaad gebruikten. Inmiddels heeft het Haga ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Nogmaals voorzitter Van der Meer van Stichting Donorkind.
6: Ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Haga ziekenhuis met FIOM, maar ook met Stichting Donorkind samen gaat werken om mogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen.
5: Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingert in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die ook betrokken waren bij de explosies in de wijk Ypenburg. Maart vorig jaar raakte door een van de explosies een 78-jarige vrouw licht gewond. Bij haar woning ging een explosief af, waardoor de pui en de voordeur werden weggeslagen. Het weer nog zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. Morgen warmer, een graad of 24 en misschien 's avonds een regenbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 7:07. Het laatste uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. En dat betekent dat we daarna lekker het weekend ingaan. Oh, wat heb ik daar toch een zin in. Ik ben natuurlijk onwijs benieuwd naar hoe jouw plannen er dit weekend uitzien. Dat mag je laten weten via de app. Dat is 070-307-8899. Mijn weekend is gewoon relaxed en zondag ben ik te vinden bij de open dag van ADO Den Haag.

0: New Religion. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en er is dit weekend onwijs veel te beleven in onze stad. En dat vind ik altijd zo geweldig. Er gebeurt van alles en nog wat. En deze zomer staat bijvoorbeeld bij Museum Universum alles in het teken van muziek. Op zaterdag 5 juli wordt er een uitgebreid openingsfeest gegeven bij Museum Universum met activiteiten voor jong en oud. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Marcia. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou, op 5 juli organiseren jullie een gratis openingsfestival. Ja, wat kunnen bezoekers allemaal verwachten als ze langskomen?
1: Ja, dat is heel veel te doen. Zowel binnen als buiten. Het weer gaat goed zijn, dus het kan ook beide. Nou, natuurlijk kan je de tentoonstelling, die dus zondag open gaat, bekijken. Die is heel interactief, is van alles te doen. Ik kan misschien zo nog meer over zeggen. Maar buiten hebben we een groot podium waar verschillende optredens zullen zijn. Haley Keller, die heeft aan The Voice dit jaar meegedaan. Die treedt op Cesar Zuiderwijk, voor de wat ouderen onder ons. Die komt drummen. We hebben een 11-jarige DJ JM die speelt. En zo zijn er verschillende optredens. Ook een aantal dansscholen die optreden met dans en ook workshops geven. We hebben een stukje klassiek. Dus nou, op die manier ook verschillende optredens. En daarnaast in allerlei ruimtes workshops en activiteiten. Dus of je nou je eigen muziekinstrumentje knutselt. Of je doet mee met een rap workshop, je eigen rap maken. Viool spelen, dansen, zei ik al. Eigenlijk is het van alles. En dan hebben we nog in ons universum hebben we ook de hele dag de gratis films. We hebben 3 nieuwe films die over muziek gaan. Voor hele jonge kinderen van 0 tot 3 jaar hebben we Baby Symfonie. Dat is een soort zintuigelijke waarneming van hele simplistische kleuren en vormen en hele rustgevende muziek. Dat is vanuit het buitenland, waar het heel goed werd ontvangen, gaan wij dus ook voor die allerjongsten iets aanbieden. Dus leuk om die dag dat alles te gaan beleven, hoe die allerkleinsten dat ervaren met hun ouders. We hebben de Full Dome film America's Music. Dat is over het hele ontstaan eigenlijk van jazz en soul vanuit hoe dat in Amerika tot stand kwam en hoe dat de wereld over is gegaan. Hele feel-good, lekkere muziekfilm. En we hebben ook A Resolution. En dat is echt een muzikaal spektakel, een verhaal over hoop. Dat is de muziek van de band The Polyphonic Spree. Een beetje voor Beatles en Pink Floyd fans. En allerlei abstracte beelden. Nou, ook een muzikale ervaring. Dus ook de films de hele dag gratis.
0: Ja, super.
1: Echt een totaalbeleving. Echt wel een festival de hele dag door.
0: Ja, ik hoor echt letterlijk activiteiten van echt de kleinste bezoekers tot oudere bezoekers. Het maakt eigenlijk niet uit van welke genre je zelf houdt. Aan alles is gedacht.
1: Ja.
0: En je had net al even over de nieuwe tentoonstelling. Want de nieuwe tentoonstelling heet Music, Move, Feel, Connect. Ja, hoe zijn jullie op die naam gekomen? En wat houdt die tentoonstelling precies in? Ik heb wel natuurlijk al gelijk een idee, hè, als ik denk aan deze titel.
1: Ja, inderdaad. Move, Feel, Connect, dat is wel ook wat je echt kunt beleven. Maar ja, muziek is overal. Muziek verbindt mensen. Muziek heeft invloed op iedereen en op de hele wereld. Hè, culturen samen. Het geeft aan waar je zelf voor staat en hoe dat met elkaar verbindt. En in die tentoonstelling het zijn 9 paviljoens met allemaal verschillende invalshoeken. En bij de een daar ga je dansen, bij de ander kan je zelf muziek maken. Je kan ergens in de auto plaatsnemen en karaoke zingen. Je kan luisteren hoe orkestleden van het residentieorkest, zeg maar, wat zij zelf horen als zij in een orkest spelen. De wetenschappelijke kant van het oor, hoe zit dat nou in elkaar? Of de natuurkant van wat horen dieren of hoe maken dieren indruk op elkaar? Je kent wel van die mooie dansjes, hoe vogels of andere beesten om elkaar heen gaan dansen. Het komt allemaal aan bod. Dus vandaar dat Move, Feel, Connect, dat is, omvat echt wel wat muziek eigenlijk allemaal met wat het inhoudt.
0: Ja, echt een hele beleving. Ja, en die tentoonstelling is, als ik het goed heb, heel de zomer te zien.
1: Ja, is een jaar zelfs te zien, hoor.
0: Een jaar zelfs, wauw.
1: Onze hele benedenverdieping hebben we dus nu omgebouwd voor music. En die bevat dus al deze verschillende onderdelen. En daaromheen zullen we ook nog de hele tijd activiteiten aanbieden. Dus we hebben altijd wel een soort quiz waarmee je door de tentoonstelling kan. Je kan die muziekinstrumentjes spelen. En daaromheen zullen we ook nog de hele tijd activiteiten aanbieden. Dus we hebben altijd wel een soort quiz waarmee je door de tentoonstelling kan. Je kan die muziekinstrumentjes dus maken. Dat is gewoon.

0: Ja, ik heb al eerder ook in het programma, gisteren had ik het over van, joh, de zomervakantie komt aan. Wat ga jij doen? Wat kun je allemaal doen? Maar als ik dit zo hoor, denk ik dat je wel zoet kan zijn heel de zomer.
1: Ja, nou, ik denk dat het zeker weer helemaal wordt ervaren van dat we, hè, dit is gewoon weer compleet nieuw. We vernieuwen natuurlijk vaker zalen of er komt een nieuwe film. Maar ja, dit is gewoon die 800 vierkante meter beneden is compleet nieuw. En ik denk dat je daar best een paar keer voor terug kan komen en steeds misschien een ander onderdeel weer eruit pakt. Of als het karaoke zingen goed werd gedaan met je ouders.
0: Ja, precies.
1: Oh, lekker in die auto gaan zitten.
0: Ja, want als je zelf naar die tentoonstelling dan bijvoorbeeld kijkt, wat springt er voor jou persoonlijk echt uit? Dat je denkt, ja, dit is voor mij echt gewoon een goudmijntje.
1: Oeh, dat is wel een lastige. Ja, hij is natuurlijk echt in de afgelopen weken echt opgepopt. En natuurlijk heb ik steeds wat rondgelopen, maar ik heb hem nog niet zo goed kunnen verkennen dat ik echt alles al heb kunnen lezen. En we hebben best hectische weken ook met natuurlijk dit grote festival organiseren. Dus ik weet, dan denk ik even aan, oh, die chillruimte waar je juist leerde hoe muziek, ja. Waar je even kan relaxen. Ik denk, dat is mijn grappig met collega's ook over. Van, zien we elkaar hier af en toe terug in die stoelen.
0: Ja.
1: Maar het lijkt me hartstikke leuk hoe mensen samen in zo'n auto zitten. En natuurlijk, het is zo herkenbaar hoe je op sommige nummers aangaat die je zelf van vroeger kent. En waarvan je dan ook wil dat je kinderen dat kennen. Dat soort dingen zitten erin. En ook toen ik las van zo'n residentieorkest, van, ja, wat hoort dan iemand die zelf in dat orkest speelt. Ik heb er nooit over nagedacht. Dus nou ja, ik ben nog niet in die stoelen met zo'n koptelefoon op gaan zitten. Maar ik vind het er echt hele leuke onderdelen in zitten.
0: Ja, precies.
1: Ik ben blij met het stukje natuur. Dat, je, dat er natuurlijk ook goed in zit.
0: Ja, ik denk dat er inderdaad voor jou nog op de planning staat. Ik kan me goed voorstellen dat het voor nu eventjes juist die wat chillere ruimte de voorkeur heeft. Voor de mensen die zoiets hebben van, oh, wacht eens even. Ik wil hier natuurlijk bij je aanwezig zijn. Kunnen ze zich nog aanmelden hiervoor?
1: Ja, het belooft een lekkere drukke dag te worden, maar er zijn gewoon nog tickets. Je kan op onze website museumuniversum.nl zie je gelijk bovenaan een link naar openingsfestival. Reserveer je gratis kaartjes, want dan ben je gewoon verzekerd van deelname. Dus als je dan binnenkomt, dan scannen we je ticket en dan krijg je een polsbandje waarmee je de hele dag rond kan lopen. Het is van 10 tot 4, dus kijk ook of je de hele dag of een deel van de dag komt. Ja, dat vooral. En voor de rest, de tentoonstelling is al lang. We zijn elke dag van 9:30 tot 17:00 open. En de muziekfilms zijn ook in de avond. Dus alle kant. En ook, we hebben natuurlijk net een hittegolf gehad. Maar toch nog even de herinnering. In het museum en in het Doomtheater is het altijd cool. Want ze moeten de collectie goed behouden. En daardoor mag het eigenlijk nooit warmer dan rond de 20 graden zijn. Dus
0: Wat
1: in de zomer, als het gewoon warm is, kom gewoon even een paar uurtjes ook lekker daar.
0: Ja, wat een goede tip. Ik denk, dat ga ik zelf doen. Want er komen volgens mij ergens volgende week, zag ik alweer in mijn buienradar, ik weet niet of het klopt, dat het weer 30 graden wordt. Dan ga ik gewoon lekker naar het museum.
1: Het was, vorige week hebben we ook best wel veel mensen het ontdekt. Dus toen die vrijdag was, het super heet was, toen waren er heel veel mensen die het super aangenaam bij ons binnenvonden.
0: Ja, dat geloof ik graag. Nou, dankjewel Marcia. En natuurlijk ook heel veel plezier dit weekend. En voor iedereen die nog aan het twijfelen is, er is dus onwijs veel te beleven. En ja, de toegang is gewoon gratis. Dus neem vooral even een kijkje.
1: Zeker, welkom.
0: Hoi.
1: Dankjewel en fijn weekend ook.
0: Hetzelfde.
1: Doei.

0: American Girls van Harry Styles. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji. En wat je morgen hier zo op Den Haag FM kan horen is Spuigasten. En Spuigasten is het politieke programma van Den Haag FM. Iedere zaterdag van 11 tot 12 kan jij daarnaar luisteren. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Jano. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, morgen staat dus weer Spuigasten voor jou op het menu. En ik ben natuurlijk altijd super benieuwd van wat gaan jullie morgen allemaal serveren voor ons?
1: Ja, weer twee onderwerpen in de uitzending. Je hebt natuurlijk op dit moment de formatie die loopt. Richard de Mos probeert met CDD, CDA en DENK eruit te komen. Nou, de signalen die we krijgen hier als politiek verslaggevers in Den Haag is dat dat eigenlijk vrij goed loopt. Maar dat betekent dus ook dat het einde eraan zit te komen van de mensen die nu in het college zitten als wethouder. Nou, we hebben laatst natuurlijk een gesprek gehad met wethouder Hilbert Bredemeijer, die vertrekt. Zaterdag, morgen dus, ga ik in gesprek met Saskia Bruines. Dat is op dit moment de langstzittende wethouder in Den Haag. Die gaat ook weg, die stopt ook echt in de Haagse politiek. Dus een gesprek met hoe zij de afgelopen jaren in onze stad heeft beleefd. Ook over financiën, waar ze nu over gaat, hoe ze daarnaar kijkt. Cultuur, daarover heeft ze wel eens gezegd dat ze het World Forum, waar ook die NAVO-top was, wil uitbreiden. Nou, kan ze daar nog wat meegeven aan haar opvolger? Daar ga ik het met haar over hebben. En verder nog een ander onderwerp, dat wordt een wat moeilijker onderwerp. En misschien een beetje een onderwerp voor de nerds, maar dat raakt ook heel veel mensen. Dat gaat namelijk over stikstof. Dat is nu in de politiek super relevant. We hebben deze week natuurlijk een debat daarover gehad in de Tweede Kamer. Boerenprotest ook in Den Haag gehad bij de Koekamp. Heeft er allemaal mee te maken dat er stikstof gereduceerd moet worden. Dat gaat heel veel boeren raken, maar dat is wel nodig om ook weer woningen te kunnen bouwen in Nederland, om weer vergunningen te kunnen verlenen voor tal van dingen. Dus het speelt wel heel erg superbelangrijk en ik ga daarmee. Daarover in gesprek met gedeputeerde, dat is eigenlijk een beetje de wethouder van de provincie, Aad Straathof. Die gaat dus over stikstof, zit in de provincie Zuid-Holland en is van de BBB afkomstig. Ik ben wel benieuwd hoe hij kijkt naar het plan dat het kabinet heeft gepresenteerd. Dus weer een volle show met eigenlijk een afscheidsinterview en een interview over iets dat de komende tijd heel erg belangrijk gaat worden. En hopelijk voor de toekomst echt wat gaat opleveren. Stikstof namelijk.
0: Ja, super interessant allemaal weer. Nou, mocht je dus morgen tussen 11 en 12 niet kunnen luisteren, dan kan je natuurlijk ook gewoon terugluisteren via jouw favoriete podcast.
1: Ja, zeker. Waar je maar wil. Op Spotify staat het in ieder geval. Eigenlijk in je favoriete podcast-app kan je natuurlijk je favoriete podcast Spuigasten gewoon vinden. Kan je lekker een politieke gesprek nog terugluisteren. Mocht je morgen tussen 11 en 12 nog te vroeg vinden of juist al op pad zijn. Maar ik zou zeggen, lekker luisteren en dan ben je weer helemaal bij.
0: Ja, super. Nou, dankjewel, Jano. En ook heel veel plezier natuurlijk morgen met het programma.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een oud-gynaecoloog van het voormalig Leyenburg ziekenhuis blijkt zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. DNA-onderzoek heeft inmiddels 2 donorkinderen aan hem gekoppeld. Het Haga ziekenhuis noemt de werkwijze onacceptabel, heeft de zaak gemeld bij de inspectie en laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Ook wordt gekeken of er mogelijk meer donorkinderen zijn. De gemeente wil het aantal vrachtwagens en bedrijfsbusjes in de stad verminderen. Met het nieuwe actieprogramma wordt onder andere geëxperimenteerd met slimmer laden en lossen in winkelstraten en het bungelen van leveringen. Zo moeten de stad beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder worden. Het Zuiderparktheater heeft er deze zomer een bijzonder podium bij. Naast het hoofdpodium is nu ook het oog geopend. Een intieme speelplek waar bezoekers dichter bij de artiesten kunnen zitten. Hier zijn deze zomer onder meer talkshows, voorleesconcerten en andere kleinschalige optredens te bezoeken. En dan nog het weer. Vandaag begint fris met temperaturen tussen de 12 tot 15 graden. Later laat de zon zich steeds vaker zien en blijft het naar verwachting droog. Er staat een matige noordwestenwind en vanmiddag wordt het een aangename 21 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wij zijn Den Haag. Een bijzonder videoproject waarbij verschillende groepen Hagenaars samenkomen om te laten zien wat hen verbindt. Ja, op 4 juli, morgen dus, vinden de opnames plaats in Amare. En daarvoor worden op dit moment nog heel hard ADO-supporters gezocht. En aan de telefoon heb ik Astrid van Haags Verhaal. Goedemorgen, Astrid.
1: Hoi.
0: Hey, goedemorgen. Ja, morgen is natuurlijk een super belangrijke dag, want dan worden de opnames voor Wij zijn Den Haag gemaakt. Maar ja, wat is dat precies, dat videoproject? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is een project waarmee we een film gaan maken, waarbij we laten zien dat, ook al zijn we heel verschillend en lijken we met z'n allen heel verschillend, als het gaat om persoonlijke zaken lijken we toch heel vaak veel meer op elkaar dan we zouden denken. En daarmee willen we maar aangeven dat, oké, we zijn in de stad met z'n allen een beetje anders, maar toch zijn we allemaal samen één Den Haag. En het initiatief is ontstaan vanuit een aantal maatschappelijke organisaties die dachten, we moeten ook eens wat laten zien en laten horen van, we lijken meer op elkaar dan je op het eerste oog zou denken.
0: Ja, precies. Want als je zo dadelijk denkt, bijvoorbeeld, ja, het heeft misschien een kunstenaar weer te maken met een ADO-supporter, maar uiteindelijk zijn het gewoon misschien Hagenaars.
1: Precies, dat is het. Want we hebben morgen dan niet alleen ADO-supporters, maar ook VIP-bezoekers. We hebben nog een jongen van Onlak, zorgpersoneel van Wets Einde, een Hindoestaanse dansgroep, gemeenteambtenaren, sportschoolgroep. Kortom, allemaal verschillende groepen. En ook nog een Rotary. En dan denk je allemaal op, als je ze zo bij elkaar ziet morgen, dan denk je, oh, we zijn allemaal anders. En dan blijken we toch hetzelfde te zijn. En dat is eigenlijk wat volgens mij ook heel erg in de samenleving aan de hand is. Dat we denken van, oh jeetje.
0: Ja, iedereen.
1: Waarom zijn mensen zo bezig om elkaar af te katten soms?
0: Ja, precies. Terwijl eigenlijk heeft iedereen heel veel met elkaar gemeen. En jullie zijn eigenlijk nu dus echt specifiek nog op zoek naar die ADO-supporters.
1: Want
0: ja, die hadden zich al wel ingeschreven, maar sommigen die gaan toch even ergens anders gluren. Want wat is er nou gebeurd?
1: Belangrijke ADO-dag. En dat wisten we al. En daarom waren we al zo blij dat er een aantal waren die hadden gezegd, nou, we komen toch naar jullie filmpje. Maar die blijken nou toch op het laatst te zeggen van, nee, ik ga toch liever naar het Laakkwartier, want daar wordt een hele belangrijke wedstrijd gevoerd. En dat is een mooie traditie. En dan gaat ook diehard ADO-fan, die gaat daar ook heen. Dat wisten we ook allemaal van tevoren. Maar daarom was ik zo blij dat er een aantal waren die zeiden, nee hoor, we komen voor dat filmpje. Maar nou hebben ze zich afgemeld. En nou ben ik wel heel erg in de stress. Wij allemaal, met die film. Anders komt ADO er niet bij. Nou, is nou zo'n filmpje zonder ADO.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet. Dus inderdaad, ADO-supporters die horen natuurlijk bij. Als je aan Den Haag denkt, dan denk je daar natuurlijk direct aan. Stel dat er nu een ADO-supporter is die denkt van, ja, maar wacht eens even, ik wil morgen niet naar het Laakkwartier, ik hoef die wedstrijd niet te zien. Ik wil gewoon lekker komen voor die video. Kunnen ze gewoon naar binnen wandelen? Moeten ze nog aanmelden?
1: Ja, ze moeten zich wel even aanmelden, want we moeten even laten zien wat we precies hebben, wat voor film het is en waar ze aan mee gaan doen. En ja, we hebben ook wel een paar dingen wat ze echt van ze vragen. Ze moeten van 12 tot 6 aanwezig kunnen zijn in Amare, dus het is nog best wel een hele middag. Maar laat ze contact opnemen via Instagram en Facebook op onze Haags Verhaalpagina. Daar kunnen ze zien wat ze vragen, maar ze kunnen ook naar mail het Haags Verhaal. Dan een mailtje sturen. Maar ook via Facebook en Instagram, dan kunnen ze ook reageren. Dan reageer ik meteen weer.
0: Ja, precies. Ja. En even, alle ADO-supporters, ik snap dat jullie misschien die wedstrijd willen zien, maar dit is een video en dat blijft wel echt langere tijd staan. En de club moet wel natuurlijk een beetje gerepresent worden.
1: Bedoel ik. En vanaf september wordt dit een enorme campagne. Dus die duurt langer dan die wedstrijd morgen. Maar ja.
0: Ja, het gaat helemaal goed komen. Daar heb ik volle vertrouwen in.
1: Ik hoop het.
0: Ja.
1: Ontzettend tof dat ik het even mocht zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, en dan en nog even als laatste. Stel dat mensen straks die video hebben gezien, dat we dan zo in september zitten. Nou, wat hoop je dan echt wat er met de video gaat gebeuren en hoe mensen dat gaan ervaren?
1: Ik hoop echt dat die viral gaat en dat we met z'n allen, want dan gaat er ook een hele campagne omheen, dat mensen gaan zeggen van, joh, ja, weet je, dat het leven gewoon in Den Haag, dat we allemaal een beetje verdraagzamer naar elkaar zijn. En dat we niet zo elkaar gaan aflopen katten om het minste en geringste. En dat we gaan kijken van, oké, wat hebben we gemeen in plaats van, wat delen we nou niet. Dus dat hoop ik. Dat hoop ik met z'n allen dat Den Haag nog leuker wordt.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel Astrid van Haags Verhaal. Want er zijn allemaal mooie mensen. Ja, en hoe toepasselijk is dan dat het nummer Beautiful People van David Guetta en Sia op dit moment klaarstaat.

0: Ik ben zo hyper, ik moet blijven staan.
1: Allereerst, gefeliciteerd!
0: Oh, kijk eens, ja! 500ste aflevering van Haagse Bakkie met Jessica Mendels gaat zo beginnen.
1: Ja, geweldig, geweldig. En ik heb zelfs een applausje.
0: Een applausje, ja, voor 500. Best wel veel. Ik vond het best wel veel.
1: Ja, dat is ook heel veel.
0: Ik doe er 200 per jaar, dus dat is nu dus 2,5 jaar.
1: Ja, en heb je het gevoel van de tijd gaat supersnel?
0: Ja, aan de ene kant wel. Aan de ene kant denk ik, ja, ik heb alsof ik hier altijd gewerkt heb, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant inderdaad denk ik ook, ik ben net begonnen hiermee.
1: Ja.
0: Maar ja, het is gewoon, ik zit hier zo op mijn plek, ik hou hiervan.
1: Ja, ja. Ik snap dat.
0: Ja. Dus we gaan jouw 500ste ook meemaken.
1: Ja.
0: En jij doet het dan nog waarschijnlijk iets rapper dan ik. Omdat ik natuurlijk 12 weken per jaar vrij ben.
1: Ja, ja, heerlijk. Ja, supergoed.
0: Maar daardoor hou ik het wel ook lekker vol. Hè?
1: Ja.
0: Dus ik wil je dan als tippie meegeven. Neem af en toe gewoon vrij.
1: Af en toe even eruit. Ja,
0: ja, want het is, je geeft heel veel energie.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan
1: ja,
0: moet
1: ja,
0: je af en toe ook opladen.
1: Ja.
0: Maar je krijgt er ook heel veel energie voor terug. Ja, ik vind het zo heerlijk.
1: Ja, volgens mij ga je vandaag ook heel je show lekker inrichten om het hierover te hebben. Maar
0: ja,
1: ik heb eigenlijk al je vraag van jou. Wat was je leukste of wat is je bijgebleven leukste?
0: Ja,
1: maar
0: nou,
1: voor mij komt dat straks allemaal. Of kan je ook misschien iets delen?
0: Nou, zeker wel. Ja, Eva die heeft een leuke compilatie gemaakt. En dan waren dan weer momenten dat ik dacht, oh ja, daar had ik dan ook niet per se direct gelijk zelf aan gedacht. Dus dat, daarom is het zo leuk dat zij dat heeft gedaan. En dus die kan je op Instagram zien. Kan je even een paar momentjes zien. Maar ja, ja, ik heb wel natuurlijk momenten gehad, inderdaad, dat ik op zender vol schoot. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat een collega van ons ging vertellen dat hij heel erg ziek was en dat hij doodging. En 5 minuten later ging de show door, weet je wel. Dus toen stond ik daar echt ook gewoon eventjes, oké, 1 minuut huilen, 1 minuut rustig worden en dan gaan we weer. Weet je, dat hebben we ook meegemaakt. We hebben 2 collega's verloren qua overlijden, zeg maar. Dus dat die momenten, die zijn er ook. Daar denk ik ook zeker aan. Dat, ja, dan was altijd zo'n vergadering om 10 uur. Moest ik een paar extra liedjes draaien, dan kreeg ik het te horen en dan bam, dan gingen we weer.
1: Ja, ja, en dan moet je gewoon weer aanstaan, want
0: ja,
1: de show must go on eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. En ik denk natuurlijk ook aan de vele collega's die we al gehad hebben. Ik hoop dat jij heel lang blijft, want dat lijkt me heel gezellig. En heel veel gasten, ja, zo leuk. Ook terugkerende gasten. Een heleboel hebben er een berichtje voor mij ingesproken. En die ga ik natuurlijk allemaal laten horen en daar ga ik lekker van genieten en naar luisteren. Ik krijg er net nog even binnen van mijn vriendin Evelien Stallaert. Die zei, ik ben veel te laat, sorry. Maar hier is hij alsnog.
1: Oh, ja, ja, ja,
0: en Bob die stuurde me een bericht waarin hij weer herinneringen ophaalde van wat hij dan had onthouden van de tijd dat hij hier werkte met mij. En ja, weet je, die momenten die fout gaan of die je niet voorbereidt, die vind ik ook altijd zo leuk.
1: Ja, dat eigenlijk dat impuls of ja,
0: improviseren.
1: Improviseren,
0: ja,
1: dankjewel.
0: Ja, ja, lekker spontaan dat er ineens een paar kinderen een flyertje willen afgeven en dat ik zeg, kom maar op de stoel zitten, we doen een interview.
1: Dus
0: en dat ze even zeggen, wat?
1: Ja.
0: En dat het dan ook nog goed gaat. Of ik heb een keer een gast gehad en die kwam, ze zegt, ik heb net overgegeven, ik ben zo zenuwachtig.
1: Ach.
0: En dat ik zei, meid, jeetje, maar dat is nergens voor nodig. Weet je, wat ik altijd tegen mijn gasten zeg, als ze een beetje nerveus zijn, zeg ik, je hoeft hier niet nerveus te zijn.
1: Nee.
0: Denk maar dat ik de buurvrouw van een vriendin ben en je zit toevallig naast mij op een verjaardag. En ja, ik ben gewoon nieuwsgierig en geïnteresseerd en ik wil alles weten. En nou, ga jij vertellen. En ik vraag alleen maar dingen die je toch al 10 keer verteld hebt, want ja, daar kom jij over vertellen.
1: Ja, want uiteindelijk ken je jezelf, je weet het. Nou, er staat een feesttent hierachter volgens
0: ja,
1: mij.
0: Ja, nou, hij staat niet zo heel leuk te doen hoor. Het is een verveel is het.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja,
1: oh.
0: Dus,
1: ja, nee, ik draai weer gelijk om.
0: Ja, ja, precies. Geen aandacht.
1: Ik zie niet goed wat er achter me gebeurt. Nee.
0: Hij wil heel graag in de radio-uitzending.
1: Ja.
0: Maar ik
1: nee, het gaat
0: nooit
1: vandaag om
0: uit
1: jou.
0: Doei. Dus, nou komt hij een beetje clearen hier.
1: Ja.
0: Maakt niet uit. Ja, dus wat gaan we doen?
1: Wat ga je nog meer allemaal doen?
0: Want nou, mij en Del komt, die gaan live een nummertje. Ingmar en Jesse gaan live een nummertje doen bij mij in de uitzending. Is gewoon een hele fijne Haagse band. Ja, hoe kan ik anders dan ook fijne Haagse live muziek hebben in deze speciale aflevering? Romy Montero komt langs, die heeft een single opgenomen en die gaan we natuurlijk draaien. Luc is er ook vandaag gezellig bij, die is natuurlijk altijd op maandag. Maar nu komt hij even extra voor de gelegenheid. Melanie Ryan, dat is ook een artiest waar ik echt dol op ben. Marielle Favier, ja, die gaat binnenkort natuurlijk afscheid nemen als wethouder. En zij heeft de portefeuille inclusie, emancipatie, antidiscriminatie. Ja, dat past zo erg bij mijn programma. Dus zij is ook regelmatig hier geweest. Eigenlijk als een van de weinige wethouders is zij vaak bij mij geweest. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze raakvlakken. En ja, omdat zij bijna gaat afscheid nemen, vind ik het ook leuk om eventjes bij haar carrière als wethouder stil te staan. Dus dat gaan we ook doen. En we hebben ook nog gewoon een F na 11. We zitten in de letter L. En dus hebben we... ja, lekker wel. Ik heb wel een feminist uitgekozen voor vandaag. Want... ja, dat is natuurlijk ook heel erg Haags pakje met je.
1: Ja, ik wou net zeggen, als ik aan jou denk, dan denk ik
0: precies,
1: daar ook aan.
0: Precies, ja, girl power. Ketting. Ja. Alles voor de meiden. Dus ik heb Lola Young. Ja, met Messi en One Thing. Daar kan je uit kiezen en dat mag je stemmen op Instagram. Heb je al gekozen?
1: Nee, ik heb nog niet gekozen. Dat ga ik zo meteen even doen. Ja. Ik denk lekker Messi.
0: Ja, ik ook denk ik. Want dat is toch wel een ultimate protest song. En waarin ze echt benoemt hoe achterlijk sommige mannen in een relatie kunnen doen. Als ze een vrouw willen controleren in plaats van in een leuke gelijkwaardige relatie willen zijn.
1: Ja, precies. Daar hebben we gewoon geen tijd voor.
0: Nee.
1: Ja, en ook die 500 ja, die hier in chocola. Ja,
0: chocolade,
1: prachtig.
0: Van Smit Communicatie, dankjewel. Die is bezorgd. Ik heb hier nog een cadeautje van Ingrid. Die altijd met mij de nieuws uit de wijk voorbereid. Zij werkt voor de gemeente, dus ik heb een lief kaartje gekregen. Ga ik ook zo uitpakken. En ja, weet je, ik heb de slingers alvast opgehangen. Jouw hoofd staat er nog niet tussen. Maar dat komt, Senti. Ik ga dat echt regelen.
1: Ik heb er vertrouwen in.
0: Ik heb er nu 500 opgehangen. Hij is even gezakt. Ik hang hem zo weer omhoog. En dan kijk ik even of hij leuk in beeld is. En voor de rest gewoon lekker luisteren tussen 10 en 12 voor een fijn feestje.
1: Ja, heerlijk. Ga er lekker van genieten. Ik ga vast lekker hier zo bubbels drinken.
0: Ik heb appelflapjes.
1: Er staat hier voor alles en nog wat. En sowieso, ja, gefeliciteerd, Jessica. Heerlijk.
2: Ja, lief.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis, het expertisecentrum voor afstammingsvragen, jarenlang een afspraak hadden over anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Goormans, die in het oude Leijenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind over wat Goormans mogelijk tot zijn illegale, maar niet meer strafbare daad bracht.
6: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. En het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
5: Goormans is de zoveelste in de rij met artsen die hun eigen zaad gebruikten. Inmiddels heeft het Haga ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Nogmaals voorzitter van de Meer van Stichting Donorkind.
6: Ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Haga ziekenhuis met FIOM, maar ook met Stichting Donorkind samen gaat werken om mogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen.
5: Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die ook betrokken waren bij de explosies in de wijk Ypenburg. Maart vorig jaar raakte door een van de explosies een 78-jarige vrouw licht gewond. Bij haar woning ging een explosief af, waardoor de pui en de voordeur werden weggeslagen. Het weer nog zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. Morgen warmer, een graad of 24 en misschien 's avonds een regenbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Dit is Jessica Mendels op Den Haag FM.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. 10 over 10 is het op deze vrijdag 3 juni. En het is de 500ste aflevering van dit programma, mensen. Nou echt, dat vind ik toch leuk. Daarom maken we ook een beetje een iets andere uitzending dan dat we normaal doen. Ik heb natuurlijk gezellige gasten, maar ik heb het helemaal volgepropt met gasten en gezelligheid en live muziek. We openen straks met Meijendel en ook Romy Montero, die is de gast in het eerste uur. Ik heb heel veel gezellige, lieve berichtjes gekregen om te feliciteren voor de 500ste. En dat ga ik natuurlijk ook lekker op de radio draaien. Dus als jij iets naar me gestuurd hebt, luister vooral. Misschien hoor je jezelf terug. Maar we hebben ook gewoon...
0: Even na 11.
1: Een even na 11. En de even na 11, ik dacht, ja, we zitten in de letter L. We doen het artiestenalfabet. Op die dag dat het dan zo helemaal... Ja, de viering van Haags Bakkie met Jessica Mendels is... dan moet het ook wel een beetje passen. Dus ik dacht, een feminist, Lola Young. Die zetten we op vrijdag lekker neer. En dan kan je 2 nummers van haar kiezen. Je kan kiezen uit Messy of One Thing. En stemmen doe je natuurlijk gewoon op Instagram. @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet van vandaag. En ik laat ze even horen. Dit is het.
0: Even na 11.

0: Even na 11.
1: Hoe vaak heeft papa niet gezegd: ga voor de radio werken. Je hebt een mooie stem, je hebt een donkere stem en je praat lekker snel en vlot door en toch ben je goed verstaanbaar. Nou, dat is één tip die papa zei die je hebt opgevolgd. Mama zei altijd: klets is niet zoveel. Maar ze zei ook: zoek je eigen talent en ga daarin groeien. En dat doe je. En ik, maar ook papa en mama, zijn onwijs trots op jou. Zo snel is het gegaan. De 500ste aflevering. Gefeliciteerd.
2: De 500ste aflevering van Haasbakkie met Jessica Mendels. Dat is natuurlijk een mega felicitatie waard. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat de hoofdredacteur genoemd moet worden van de HFM die deze visie heeft ontvouwd en deze ster presentator op radio heeft gekregen. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om Jessica, die dit al 500 afleveringen op een geweldige manier doet. Jessica, van harte gefeliciteerd dat er nog maar vele mogen volgen. En wat mooi dat je alles en iedereen in de Haagse samenleving zo aan tafel weet te krijgen. En daar op een hele mooie manier gesprekken mee voert en radio weet te maken. Omringd door fijne muziek en andere mooie verhalen die je vertelt. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. En vier gewoon een feestje. Doei!
3: Hey lieve Jess, van harte gefeliciteerd met de 500ste aflevering van het Haagse Bakkie. En je doet het hartstikke leuk. Op naar de volgende 500. En na een hele dikke kus van je oude kampeermaatje. Doei!

0: zit de band Mijndel. Dat zijn Jesse en Ingmar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de laatste keer dat jullie hier waren, toen was het ook alweer heel gezellig en fijn. Toen hadden jullie een nieuwe single. En toen zei ik, wanneer komen jullie weer langs? Toen ontstond het idee, waarom komen jullie niet langs tijdens mijn 500ste uitzending? Want dan kan ik in ieder geval lekker met live Haagse muziek openen. En jullie zeiden meteen, ja, doen we.
3: Ja, supergezellig.
1: Tuurlijk.
0: Ja, vind ik echt... Hoe gaat het met jullie?
3: Nou, goed, maar ik had wel bedacht in deze 500ste uitzending dat we het een klein beetje omdraaien.
0: Oh.
3: En dat we jou wat vragen gaan.
0: Oh, oké. Okay. Nou, leuk. Vertel.
3: Nou, ik was wel benieuwd, want allereerst vind ik je gewoon... ik ga je ook een compliment geven, als dat mag. Een hele vrolijke ster op de radio, maar die ook dan met een hele lichte tred zo wat maatschappelijke dingen probeert aan te stippen. En dat mensen, denk ik, net een beetje kunnen verstouwen. Zo zie ik jou als ik op de radio kom. Dat maakt ook dat ik het leuk vind.
0: Wel mooi, ja.
3: Om hier langs te komen. Maar ik was natuurlijk even benieuwd naar jouw eigen... Waarom ben je dit gaan doen hier bij het Haags Bakkie? Wat was je...
0: Nou, ja, ik zat natuurlijk op landelijke televisie. En daar ben ik weggegaan. Dat is gestopt. En toen had ik echt zoiets van... Ik heb wel behoefte aan iets nieuws. En ik wil ook eigenlijk wel weer eens iets nieuws leren. Want ja, ik heb natuurlijk Camping Life gepresenteerd. En dat was geweldig en hartstikke leuk. En daarna heb ik ook nog vakantieprogramma's gepresenteerd. Maar dat was echt wel van een wat versimpelde opzet. Dus niet met een ploeg van 14 man door Europa crossen 9 weken lang. Mm. En super nadenken over alles. Maar dit was meer van, oh ja, dit kunnen wij ook wel, dit kunstje. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben nu 40. En ik heb af en toe nog steeds, sta ik in mijn bikini hier iets aan te prijzen. Het is wel goed zo. Ik heb dit wel gezien. En toen dacht ik, wil iets nieuws leren. Ik heb wel altijd radio leuk gevonden. Toen ik 16 was, was ik ooit bij Jeroen van Inkel in de studio. En toen hoorde ik mezelf door die microfoon over de koptelefoon terug. En toen dacht ik, zo wil ik mezelf de hele dag horen. Ik vind het echt fantastisch. Ja, mensen zeggen vaak, ik kan niet naar mezelf luisteren. Maar juist door die microfoon, er zit wat meer warmte in. Een bepaalde diepheid in je stem wordt geaccentueerd. En ik dacht, zo, dat is kick. En iedereen die dat gehoord zei, jij hebt een goede radiostem. Dus dat is altijd wel, ja, daar een beetje gebleven. Ik ben ook onwijs radioluisteraar. Ben niet van de podcasts. Ik zet heel soms wel, vooral mijn kinderen willen dat, maar Spotify aan. Maar ik hou van de radio. Dat onverwachte, dat iemand anders voor mij bedacht heeft wat er gedraaid gaat worden. En ook dat mensen het ergens over hebben. En dat ik dan, weet je wel, dat ik een beetje bijblijf. Nou ja, de andere kant is dat maken en dat dan 2 uur lang voor anderen doen. Dat is dus ook heel leuk.
3: Ja.
0: En wat je zegt, die maatschappelijke thema's, dat is zeker waar. Want dat voelt heel erg, alles wat ik echt heel stom vind en waar ik heel negatieve energie van krijg, dat komt niet in mijn programma. En wat ik leuk vind, of waar we wat van kunnen leren, of waar we mensen geïnspireerd kunnen door raken om het beter te doen in het leven. Ja, dat heeft een plekje in mijn programma. En dat het dan ook nog werkt, doorwerkt, zeg maar. En dat begint klein bij dat er huisdieren geadopteerd worden, daadwerkelijk omdat ze op de radio zijn geweest, tot mensen die iets horen en dat aanzet tot actie om het beter te doen. Ja, dat vind ik wel echt machtig mooi.
3: Vet. Ja. En waarom heb je het Haags Bakkie genoemd?
0: Nou, er was hier ooit al een programma dat heette gewoon Haags Bakkie, punt. En niet Haags Bakkie met Jessica Mendel, want ik was er nog niet. En ik ben een ongelofelijke theeleut, dus ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Maar met terugwerkende kracht had ik het eigenlijk anders moeten noemen. Ja, omdat het nu een beetje zo lijkt van dat programma was er al en nu doe jij het. En dat is niet zo, want ik heb echt wel een heel ander programma dan dat de mensen die ooit dat programma met dezelfde...
3: Ja, dat is wel weer leuk, want ik heb die geschiedenis niet.
0: Nee.
3: Ik vind het dus een perfecte naam. Omdat jij eigenlijk met dat kopje koffie het laagdrempelige accentueert.
0: Ja.
3: Maar wel de hele tijd gesprekken voert over musea die opengaan. Een mooie kunstbeleving, dan weer een persoonlijk verhaal in Den Haag. Ja. Dan iets, dus zeg maar, het geeft dat laagdrempelige...
0: Ja, dat is het ook. Iedereen moet hier lekker zichzelf kunnen zijn. Ik heb jullie trouwens geen koffie aangeboden, bedenk ik me nu. Ik ga koffie zetten terwijl jullie spelen straks, ja? Hoe drinken jullie het?
1: Zwart.
0: Zwart?
1: Ik ook.
0: Ja, twee zwarte bakjes komen er zo aan. Je moet je gewoon hier op je gemak... Je hoeft bij mij niet zenuwachtig te zijn. Ik noem mezelf altijd gewoon een buurvrouw van een kennis die gewoon geïnteresseerd is.
3: Ja.
0: En toevallig luisteren er mensen mee, maar dat moet je vergeten als je hier zit.
3: Hm.
0: Lukt dat een beetje, Ingmar?
1: Dat lukt.
0: Ah, gelukkig.
3: Ja. Nog één vraag.
0: Oké, okay, ja.

0: 500 gehad.
1: Ja.
0: En wat... Hoe wil je nog iets gaan toevoegen aan de volgende aflevering? Dat je denkt, oeh, dit mag meer aandacht krijgen. Of hier droom ik wel over om nog 500 afleveringen zo te maken.
1: Nou, dat is natuurlijk een ongoing process, zeg maar. Het staat niet stil. Eigenlijk, ik heb 12 weken per jaar ook vrij. Zo verwoven door het jaar heen met de schoolvakanties. En elke keer gaat er creativiteit stromen in zo'n vakantie. Want dan... Ja, dan krijg ik ineens weer een ideetje. Of ik ga iets doen wat ik al lang niet heb gedaan, waardoor ik geïnspireerd raak. Of dat ik denk, oh, maar dat kan ook op de radio. Of ik ontmoet iemand. Ik was in mijn eentje in de Veluwe, laatst. 2 nachtjes. En ik was de bedoeling dat ik eigenlijk niet zou praten. Maar ja, ik ben natuurlijk wel ik. Dus ik zat aan het ontbijt. En er zat een echtpaar. En ik zat zeg maar zo en keek op hun tafel. En zij zaten dan zo met hun neus naar elkaar. En... Die vrouw zei iets tegen mij. Gewoon zo'n... De man zat aan de telefoon en ze zei iets over de storm die nacht was geweest. Ja. En dus ik zei, oh, hebben jullie bedrijf of vakantiewoningen? En toen vertelde ze, we staan op de kermis. Nou ja, dan betrap ik mezelf er toch weer op dat ik denk... Oh, wat fantastisch. Ik moet een keer kermis-exploitanten in de uitzending hebben. Als er kermis is in Nederland of in Den Haag, dan moet ik ze in de show hebben. Dus ja, zo gaf ik toch meer een kaartje. Laat me alsjeblieft weten of als je eerder vrienden hebt die in Den Haag staan. Dus het is het leven wat inspireert. En ik wil gewoon dat het nog steeds meer van Den Haag is. Of dingen waar ik of iemand anders nieuwsgierig naar is, gaan we dan gewoon lekker op de radio brengen. Ja.
0: Nou, ik wil je bedanken, want volgens mij in de wereld die zo snel gaat... is het heerlijk om gewoon stil te staan bij allerlei alledaagse verhalen.
1: Ah, dankjewel. Ja. Dat is toch lief. En jullie gaan voor deze gelegenheid spelen.
0: Zeker.
1: Ik heb aan jullie overgelaten welk nummer dat dan zou moeten zijn.
0: Ja.
1: Welke gaat het worden?
0: Nou, we hadden wel een grappige interactie, want we schrijven poëtische Nederlandse muziek.
1: Met maatschappelijke thema's.
0: Met maatschappelijke thema's, maar het is ook een beetje feestelijk.
1: Ja.
0: Toen dachten we, maar we hebben niet zoveel feestelijke nummers. Maar er is er één die wel heel vrolijk is.
1: Oké.
0: In vibe.
1: Ja.
0: Kleine Duivel. Dus die gaan we voor je spelen als een cadeautje van deze feestelijke dag.
1: Nou, ik vind het heerlijk. Ondertussen ga ik de koffie laten lopen. Ik ga mijn microfoon aan Ingmar geven. Take it away. Dit is Meijendel.
2: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
0: Are you ready?
1: Ja.

0: gonna lie.
1: Yay! Nou, ik vond het een heel leuk gekozen lied. Heel mooi.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, kleine duiveltjes zijn we met z'n allen hier. En we genieten allemaal van die heerlijke plek die wij het strand noemen. Jesse, Ingmar, wat brengt de zomer voor jullie?
0: Nou, we zijn op campingtour.
1: Oh ja, dat is waar. Ja, dat had hij de vorige keer verteld.
0: Ja, dus we gaan
1: met een busje. Wat was het nou? Ja, precies. Ik ben gestopt met de camping en jullie gaan het doen.
0: Ja, ja, dus gaan we met een caravan in juli 5 dagen naar het noorden. Van Flevoland naar Groningen en Friesland. En in augustus nog een weekje gaan we in Brabant en Gelderland op tour. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Spelen. En trouwens, dat is in juli, maar we gaan, of het is ook al juli, maar we gaan volgende week donderdag hier op het Zeeheldenfestival spelen.
1: Yes. Oh, welke dag?
0: Donderdag.
1: Donderdag, dat zei je.
2: Ja, ja. Ja. Juli, 5 uur.
1: 5 uur, donderdag.
2: Ja, ja.
1: En het gaat open vanaf
0: de
1: woensdag?
0: Oh, de woensdag, ja.
1: Ja, dus de tweede dag, donderdag 5 uur.
0: En
1: ja,
0: dan spelen we voor de tweede keer, maar we spelen met een hele band.
1: Oh, wat heerlijk, wat leuk.
0: Ja.
1: En dat is in mijn wijk.
0: Ja.
1: Ik kom. Yes. Gezellig.
0: Heel leuk.
1: Heel erg bedankt voor dit onwijs leuke begin van mijn 500ste aflevering.
0: Wat fijn. Top. Geniet ervan.

0: Hey Liviers, van harte gefeliciteerd met de 500ste aflevering van het Haagse Bakkie. En je doet het hartstikke leuk. Op naar de volgende 500. En na een hele dikke kus van je oude kampeermaatje. Doei!
1: Jessica, van harte gefeliciteerd met je 500ste aflevering van Haags Bakkie. Ik voel me altijd vereerd om bij jou in de studio te mogen zijn. En dat we tussendoor bellen over dit prachtige duingebied. Geniet ervan, je 500ste aflevering. Een mooie mijlpaal. Groetjes van Duinwachter Danny uit de duinen.
2: Lieve Jessica, 500 Haagse Bakkies. Dat is me een sloot mooie Haagse radio bij elkaar. Van harte gefeliciteerd. En zo leuk, iedere eerste maandag van de maand aandacht voor de Haagse nieuwsfoto van de maand. Foto op de radio, dat kan alleen bij Haags Bakkie met Jessica Mendels. Gefeliciteerd en ga zo door. Groetjes, Eduard van Adem.
3: Hey Jessica, Martijn Mastenbroek van Cultuurboulevard hier. 500 afleveringen van Haags Bakkie. Dat zijn sowieso al zo'n 1500 bakkies koffie. Maar ook honderden mooie gesprekken. Studiogasten over de vloer. En natuurlijk lekkere muziek. Een enorme prestatie. Namens het hele team van Cultuurboulevard, gefeliciteerd. En we schuiven snel een keer aan voor een praatje en natuurlijk een Haags Bakkie.

0: Alweer zo'n geweldige zangeres die op dit moment helemaal hot is. Olivia Dean, Man I Need. En daarvoor hoorde je Lucas en Steve en Laurent met Oh My Lord.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie zit Romy Montero. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen allemaal.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Nou, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou, supergezellig. Het is een feestelijke uitzending.
2: Ja,
0: een
2: speciale. Gefeliciteerd natuurlijk.
0: Dank je wel.
2: Officieel even on the record.
0: Ja, het is de 500ste van dit concept. Mijn programma.
2: Ja.
0: En het is superleuk dat je uitgerekend vandaag hier wilde zijn.
2: Ja.
0: Ja, mensen kennen jou natuurlijk. Mensen kennen je moeder. Mensen kennen jou.
2: Ja.
0: Ik heb jou ook in de productie The Bodyguard gezien.
2: Ja.
0: 11 jaar geleden.
2: Ja.
0: In Utrecht.
2: In Utrecht, ja.
0: En ja, daar moest ik natuurlijk heen. Heb jij ook een speciale band met de muziek van Whitney Houston?
2: Ja, enorm. Het jaar voordat ik de musical The Bodyguard ging doen, zat ik in The Voice of Holland.
0: Ja.
2: Dat was in 2014, dus dat is misschien 2 jaar voor The Bodyguard. Maar goed, toen deed ik auditie met zo'n blind audition met I Will Always Love You van Whitney Houston.
0: Ja.
2: En dat komt omdat mijn hele leven hoor ik al haar muziek. Omdat mijn moeder was vroeger, toen ik geboren werd in 92, toen de film The Bodyguard uitkwam, verliefd op Kevin Costner.
0: Oh ja.
2: Dus die heeft 100 keer die film gekeken.
0: Ja.
2: En heel vaak ook die muziek voor mij gezongen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik ben daarmee opgegroeid. En het was voor mij een hele logische stap om met The Voice te gaan doen met I Always Love You.
0: Ja.
2: En toen kwam daarna The Bodyguard op mijn pad. Dus ja, de muziek van Whitney is als een soort rode draad geweest in mijn carrière.
0: Het was ooit mijn allereerste cd.
2: Oh,
0: ik had nog niet eens een cd spelen en ik liep in de Walmart in Las Vegas. En ik zeg The Bodyguard.
2: Op een goede plek.
0: Dit is The Bodyguard, ja. Ja, maar zijn vader, ga geen cassettebandje kopen, want dat is oud nieuws.
2: Ja.
0: Ja, maar ik heb geen cd's meer. Nou, dan zet ik het wel voor je op een cassettebandje.
2: Oh,
0: dus hij zette het op een cassettebandje voor mijn kamer.
2: Ja.
0: En in de woonkamer stond altijd The Bodyguard op.
2: Oh,
0: dus,
2: ja, goede songs had hij ook. Hè? De Run to You, I Always Love You. Volgens mij had hij ook I Have Nothing.
0: Ja,
2: de musical had natuurlijk zo'n beetje al haar hits. Maar die film had er iets van 4 of zo. Ja, te gek.
0: Het is echt... Dus dat hebben wij gemeen met elkaar. Maar wat doe je nu?
2: Nu? Ja, nu maak ik Nederlandstalige muziek.
0: Ja?
2: Ja, een beetje... Ja, is het volks? Is het nederpop? I don't know. Tegenwoordig zijn alle stromingen gaan ook een beetje door elkaar. Maar het is muziek wat ik heel leuk vind.
0: Ja.
2: En ik ben vroeger opgegroeid, los van de Whitney Houston, was mijn moeder ook heel erg fan van Rutja Kot. Nederlandstalige muziek, een treintje. En ik mis een beetje dat genre in de muziek van nu.
0: Ja.
2: Dus...
0: Beetje dus wel die soul sound, maar dan wel Nederlands.
2: Ja, wel Nederlands. En ik dacht, ja, als ik dat graag luister en ik hoor het niet meer nu, dan ga ik het proberen zelf te maken.
0: Dat is altijd een goed idee.
2: Toch? Dat dacht ik ook. Dus ik maak eigenlijk muziek die ik zelf heel graag zou willen luisteren. En daarvan is mijn nieuwe single Leven Lang daar de eerste van.
0: En dus dit is de eerste. En ben je zelf, schrijf je zelf ook de muziek?
2: Ja, dit is voor het eerst dat ik, want hiervoor heb ik ook al wel muziek uitgebracht, maar dan was ik meer erbij in de studio. Dan zeg je, ja, dit klinkt wel leuk of dit klinkt niet zo leuk. Meer qua muzikale kant. Maar nu heb ik echt actief meegeschreven. Hele zinnen, hele verhalen komen allemaal vanuit mij. Dus dat vond ik ontzettend leuk.
0: Ja, hoe is dat proces zo gegaan? Want het is ook een kunst, zeg maar.
2: Ja, absoluut.
0: Nou ja, je hebt eerst een beetje natuurlijk mogen proeven.
2: Precies, eerst heel erg meekijken hoe de echte schrijvers dat allemaal doen. En dan op een gegeven moment, het enige wat mij een beetje belemmerde was het kwetsbaar durven zijn. Dus durven zeggen bij schrijvers, ja, is misschien dit mooi om te zeggen. Want dat voel je dan wel, maar je bent heel bang voor dat iemand zegt, afschuwelijk of zo.
0: En een rol spelen.
2: Ja, dat heb ik heel lang gedaan. Dus, het was een heel nieuw proces voor mij om soort van de echte ik, de echte Romy, op papier te mogen zetten.
0: Ja.
2: Moet ik zeggen, dat is ook wel een periode aan vooraf gegaan dat ik mezelf heb hervonden. Op heel veel vlakken, op heel veel mentale vlakken. En daar heel zelfverzekerder in ben geworden. Dus uiteindelijk heb ik een fijn schrijversteam om me heen verzameld.
0: Ja.
2: Dus een fijne producer en vooral heel veel meiden ook om me heen.
0: Oh ja, lekker.
2: Ja, leuk. En studio ingegaan. Ja, en gewoon gaan doen. Gewoon gaan schrijven.
0: Maar dat is het toch?
2: Ja.
0: Je kan wel heel erg over iets denken. Je kan over iets dromen. Maar je moet het doen.
2: Ja.
0: 100%. En dan beter op je bek gaan.
2: Ja.
0: En
2: ja,
0: opnieuw beginnen.
2: Dan moet je maar durven ook.
0: I know.
2: En in de musical en ook in tv moet alles natuurlijk best wel perfect en netjes. En mag het niet rauw en kwetsbaar en fout en eerlijk zijn. Hè? Dus daar ben ik nu en ben heel blij dat ik daar ben.
0: En waar gaat Leven Lang over?
2: Leven Lang gaat over dat je het eindelijk allemaal weer lekker op de rit hebt. Je bent helemaal lekker je dingen aan het doen. Je loopt over straat. In ieder geval zo is het echt tot me gekomen.
0: Ja, ja, ja.
2: En je ontmoet iemand waarvan je denkt, oh shit, nu word ik verliefd. Daar had ik eigenlijk helemaal niet op te wachten.
0: Oh ja.
2: Maar ja, het is eigenlijk ook wel heel erg fijn. Het maakt het eigenlijk ook nog wel heel veel fijner. Dus mijn leven was al fijn, maar met jou wordt het echt 110.
0: Ja, precies. 110%. Dus je leven was helemaal compleet. Maar nu komt daar 10% extra bij. Ja. Daar gaat het over. Nou, we gaan natuurlijk lekker luisteren. Want je kan heel lang over muziek praten. Maar uiteindelijk moeten we het horen. Ja. Voor de eerste keer op Den Haag FM. Romy Montero met Leven Lang.

0: Romy Montero met Leven Lang. Haar eerste single die ze ook zelf heeft geschreven. Zeker. Ze heeft al eerder muziek uitgebracht. Maar deze is echt gewoon ook uit jouw koker. Met jouw team, met veel meiden.
1: Ja.
0: En we kunnen nog veel meer verwachten. Want liggen er ook al een paar stiekem klaar op de plank?
1: Nou, zeker. Niet eens zo stiekem. Het enige stiekem is dat ik nog niet de titels verklap of de datum. Maar er liggen echt al meerdere op de plank. Ja, hele mooie kunnen bellen.
0: Sorry, ik heb een klein kikkertje.
1: Dat mag. Dat mag op de 500ste aflevering.
0: Ja, precies. Dan beginnen die stembanden een beetje moe te worden. Een mooie ballad, zei je?
1: Ja, een hele mooie ballad. Ik zoek nog een duetpartner daarvoor.
0: Oh, ja. En aan wie zit je dan te denken? Maar gewoon even wat name dropping.
1: Nou, ik heb de vorige keer genamedropt Tino Martin.
0: Ja?
1: En,
0: uit Den Haag?
1: Uit Den Haag. Bij een andere radiostation. En toen zijn zij met hem gaan bellen.
0: Ja?
1: Ja, dat wil ik ook heel graag. En dus we zijn een beetje aan het kijken.
0: Oh, ja.
1: Maar het is een beetje dat
0: maar als dat gaat lukken, moet je met Tino langskomen. Want Tino is echt 100% komt uit Den Haag.
1: Nou,
0: dus dat is wel echt leuk.
1: Ja.
0: Oké, dus ik voel hem. Ik voel
1: het is een beetje de Treintje en Marco-achtige ballad.
0: Ja, precies.
1: Daarom zoek ik hem command.
0: Nou, dat gat moet gevuld worden.
1: Dat dacht ik dus ook.
0: Ja, ja en wel graag door vers bloed. Dus ja. Fantastisch. Nou, ik kijk heel erg uit naar de rest. Kunnen we dat ongeveer deze zomer verwachten?
1: Ja. Niet de ballad.
0: Nee, maar wel een nieuwe...
1: Ja, nieuw liedje. Nog meer soul. Nog meer hartslag de chacot. Denk een beetje aan dat.
0: Oké, is er een dokter in de zaal? Ja. Romy, onwijs leuk dat je hier was. Dank je wel. En tot snel dan.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Thanks.

0: Welkom bij het Haagse Dierencentrum Bakkie met Anita
1: en Noor,
0: Stacy, Olivia en wat andere viervoeters.
1: Lieve Jess en team, van harte gefeliciteerd met jullie 500ste uitzending van Haagse Bakkie.
0: We vinden het ontzettend leuk en gezellig dat we sinds eind 2024 onderdeel mogen uitmaken van de rubriek Adopt Don't Shop en onze honden en katten extra onder de aandacht mogen brengen.
1: Op naar nog veel meer uitzendingen, Haagse Bakkies en geplaatste dieren. Dankjewel, doei!
0: Doeg!
2: Dag, lieve Jessica. Het is een wonder dat jij nog leeft naar 500 Haagse bakjes koffie. Elke eerste maandag van de maand drinken Eduard van Aram van ANP en ik van Beeld en Geluid een bakje met je mee. En praten we over de Haagse nieuwsfoto van de maand. Het is natuurlijk niet moeilijk te bedenken wat de eerstvolgende Haagse nieuwsfoto van de maand jullie gaat zijn. Jessica Mendels herself. Van harte gefeliciteerd met je eerste 500 afleveringen en op naar de 1000. Lieve groeten van Ineke Middag, Beeld en Geluid.

0: Effen na 11.
1: Heb je al gestemd op de Effen na 11 van vandaag? Zo niet? Dan heb je daar nog 6 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Effen na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. We doen het artiest ABC. We zijn bij de letter L aangekomen deze week. Wie hebben we eigenlijk allemaal gehad? We hebben Luke Combs gehad. Waarom? Nou, omdat ik volgend weekend naar een concert van Luke Combs ga in de Johan Cruijff Arena. Heb ik heel veel zin in als een kerstcadeautje. Dinsdag hadden we Lady Gaga. Woensdag hadden we Louis Capaldi. Gisteren was Lorde aan de beurt. En vandaag hebben we Lola Young. En je kan kiezen uit Messi en One Thing. En stemmen doe je op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet van vandaag. En ik laat ze even aan je horen. Dit zijn ze.
0: Effen na 11.

0: 7 na 11.
1: En het is de 500ste Haags Bakje met Jessica Mendels. En daarom heb ik allemaal hele lieve berichtjes gekregen. En die gooi ik zo tussen de liedjes door. Dus misschien hoor je jezelf straks nog wel terug.
2: Lieve Jessica, gefeliciteerd met de 500ste aflevering. Wat geweldig. Wat geniet ik iedere keer van jouw onwijs enthousiasme. Jouw hele fijne stem. En jouw ontzettende talent voor dit ontzettend mooie vak. Haags Bakkie, geniet ervan. Ga het nog lekker heel lang doen, hopelijk. En ik blijf luisteren. Dikke kus van Evelien.
1: Nou, dankjewel. Dat was mijn vriendin Evelien Stallaert. Super lief. Dit is Pink. Get the party started. Nou, we zijn al begonnen, hoor.

0: ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis, het expertisecentrum voor afstammingsvragen, jarenlang een afspraak hadden over anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Goormans, die in het oude Leyenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind over wat Goormans mogelijk tot zijn illegale, maar niet meer strafbare daad bracht.
1: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. Het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
0: Goormans is de zoveelste in de rij met artsen die hun eigen zaad gebruikten. Inmiddels heeft het Haga ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Nogmaals, voorzitter Van der Meer van Stichting Donorkind.
1: Ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Haga ziekenhuis met FIOM, maar ook met Stichting Donorkind, samen gaat werken om onmogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen.
0: Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingert in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die ook betrokken waren bij de explosies in de wijk Ypenburg. Maart vorig jaar raakte door een van de explosies een 78-jarige vrouw licht gewond. Bij haar woning ging een explosief af, waardoor de pui en de voordeur werden weggeslagen. Het weer nog zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. Morgen warmer, een graad of 24 en misschien 's avonds een regenbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
6: 100% Haags. We trappen dit uur af met Lady Gaga, The Dead.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100%
2: Goedemorgen, wat fijn dat je inmiddels of nog steeds luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze vrijdag 3 juni. Juli met een L. Zit ook in de week van de L. En het is de L van Luc, die is er ook lekker bij dit uur. En het is de 500ste aflevering van Haags Bakkie met Jessica Mendels.
3: Ja, ja, gefeliciteerd. Dus ik heb nog.
2: Echt?
3: Ja, het is echt een heel inimini.
2: Heb je geknutseld?
3: Kleinigheidje. Nee, niet eens, maar het is wel een link. Met het knusseldingetje, maar
2: dat
3: ik jou een soort van geïnfluenced had.
2: Oh, jij hebt mij geïnfluenced met jouw pins.
3: Ja.
2: Ja, dus, en jij hebt die hele mooie pinbag. En ik heb een pin van jou en daar staat op: Music is my life. Nou, dat past wel bij. Je bent een koptelefoon, dat past bij een DJ. Super lief, dankjewel.
3: Alsjeblieft, alsjeblieft.
2: Ik ga hem gelijk opdoen, want hij kan gewoon hier op die blouse. Wij hebben ook zometeen Melanie Ryan in de uitzending. Ze heeft haar gitaar meegenomen. Yay! Het is echt feest. En ook Marielle Favier, wethouder in Den Haag. Nu nog wethouder, maar dat loopt een beetje op zijn einde. Dus we gaan ook herinneringen ophalen aan alle jaren dat we haar als wethouder hebben mogen hebben. Maar eerst...
0: Even na elf.
2: De Even na elf. Keuze bij de nummers van... Lola Young, Messi en One Thing. Luc, waar heb jij op gestemd?
3: Messi.
2: Ja, natuurlijk. Ik ook. Het was niet eens echt een ongelofelijke meerderheid. Maar wel meer dan 60% van de stemmen gingen naar Messi. Dus zeer is ons protestsong. Lola Young met Messi.

0: De 500ste uitzending van Haags Bakkie gaat de eter in. Ik kan niet anders zeggen. Hartelijk gefeliciteerd. Ik vind het zo kicken. Voor mij mogen er nog duizend bij komen. Dat is natuurlijk ook een gegeven. Maar ja, ik ben er even wat kwijt. Want ik vind het ontzettend fijn om bij jou in de uitzending te zitten. En ook naar de luisterovers. En waarom? Omdat jij gewoon echte interesse toont in de gasten die je aan tafel hebt. En dat vind ik toch wel een pre. Want dat is niet altijd overal zo. Dus ga vooral daarmee door. Blijf lekker jezelf. Stel die juiste vragen die je altijd weet te stellen. En ik moet ook nog even van mijn hart dat ik gewoon ongelooflijk nog steeds trots ben voor het feit dat je mij destijds hebt gevraagd om voor jouw boekje Illy Billy de titelsong te schrijven. Onwijs vrolijk leuk liedje geworden. Als je mij vraagt, ben ik daar uber trots op. En ja, laten we afspreken dat binnenkort gewoon even langskom. Of dat je misschien hier langskomt. Gewoon hier in Ibiza. Heerlijk. Ja, waarom ook niet? Hè? Natuurlijk een beetje geven en nemen is het af en toe. Boek ik een ticket. Komt goed. Nu lieverd, succes.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, yay, de 500ste, van harte gefeliciteerd met 500 keer al Haags Bakkie met Jessica Mendels. Nou, fantastisch, ik weet nog in de tijd dat jij nog bij de televisie veel werkte en ik jou dan gewoon uitnodigde als bekende Nederlander uit Den Haag op de radio of voor een artikel of andere dingen die we organiseerden als Den Haag FM. En nu zijn we gewoon al best wel een tijdje collega's. Super tof. Nou, echt een eer dat je bij Den Haag FM werkt. Heel leuk dat we collega's zijn, want wat ben je een sprankelende persoonlijkheid. Je brengt zoveel warmte en enthousiasme op de radio. Dus het is altijd heel gezellig. Heel leuk dat we collega's zijn, want wat ben je een sprankelende persoonlijkheid. Je brengt zoveel warmte en enthousiasme op de radio. Dus het is altijd heel gezellig om naar jou te luisteren.

zo'n positive vibes weer van het programma, ja, jou te mogen vervangen. Nou, ik hoop dat we nog heel lang collega's zijn, op naar de 1000, of nog veel meer zelfs dan 1000. En ik wens je een heel fijn weekend alvast en een geweldige 500ste aflevering deze vrijdag. Liefs van Chickie!

0: Dinnerparty van Niel Horan. En daarvoor die allemaal gezellige felicitaties van Tim Akkerman en Chiki. En daarvoor de winnaar van de FNA 11, Lola Young met Messi.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, de 500ste aflevering vandaag. Om die reden is Luc daar ook lekker bij. Vandaag het tweede uur, normaal op maandag. Maar nu ook op vrijdag. En ook deze mevrouw kon niet ontbreken bij deze feestelijke uitzending. Marielle Favier, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd.
0: Dank je wel. Ik heb hele mooie bloemen. Even laten zien. Hele mooie bloemen van je gekregen.
2: Groen-geel.
0: Groen-geel. Het is echt een Haags boeket. Ja. Super lief. Dank je wel. Ja, wij gingen kijken of we nog even een afspraak konden maken. Nu je nog wethouder bent. Dus ja, daar wil ik straks ook echt even bij stilstaan. Maar eerst, nu ben je wethouder van inclusie, emancipatie.
2: Ja. Ja.
0: En vergeet ik nog een woord?
2: Armoede. Zorg. Internationale zaken. En maatschappelijke opvang en asielopvang hoorden er ook bij.
0: Ja. Ja. En wanneer loopt deze functie af?
2: Nou, dat weet ik niet precies.
0: Nee.
2: Want er wordt op dit moment onderhandeld voor een nieuwe coalitie. En dan komt er ook een nieuw college. Mijn partij zit niet bij die onderhandelingen. Dus nee, ik ga dan ook niet door als wethouder. Nee. Helaas.
0: Terwijl jullie wel natuurlijk best wel veel stemmen hebben gehaald. Maar
2: best wel veel stemmen gehaald. Maar ja, soms loopt het in het leven niet zoals je graag zou willen dat het loopt.
0: Nee.
2: En ik was ook met heel veel plezier nog een poosje doorgegaan. Maar dat is helaas niet anders. Nee. Ik weet niet precies wanneer ze nu klaar zijn met een nieuw coalitieakkoord en wanneer ze een nieuw college willen gaan installeren. Maar de verwachting is wel dat dat voor het zomerreces gaat gebeuren.
0: Voor het zomerreces nog, wauw.
2: En dat is over 2 weken. Dus
0: ja. Nu jij nog wethouder bent, waar wil je het nog even over hebben?
2: Nou, ik denk dat we deze week

0: heb er gezien wat de kracht van Den Haag is en wat de mooie verhalen van Den Haag zijn. Bij de tweede herdenking van het koloniaal slavernijverleden, ja, bij ons monument.
1: Ja, het transatlantische, ja, slavernijmonument. Ja. En ja, ik sprak toen ook bijvoorbeeld Lilian Kalender daarover.
0: Ja.
1: En ja, zij zei, ja, Den Haag doet het op Nederlandse schaal heel goed.
0: Ja. Ik ben daar ook echt wel. Ik vind het ook een beetje lastig om te zeggen, ik ben daar trots op. Omdat ik echt ook wel gevoeld heb de afgelopen jaren dat ik op de schouders van die gemeenschap heb mogen staan. Om verder te helpen met de herdenkingscultuur hier in Den Haag.
1: Ja.
0: En wat natuurlijk heel mooi is geweest, zijn de excuses van die de burgemeester heeft uitgesproken namens het stadsbestuur voor de rol die Den Haag heeft gespeeld in het koloniaal slavernijverleden.
1: Ja.
0: En dat we samen hebben mogen werken aan een slavernijmonument hier in Den Haag. Dat,
1: ja, want daar ben jij echt heel actief bij betrokken,
0: ja,
1: geweest.
0: Ja.
1: In de, ja, afgelopen jaren.
0: Ja, maar dat was ook echt ontzettend belangrijk. Dat is ook wel een van mijn, van mijn grootste wapenfeiten, denk ik, van de afgelopen periode. Is dat monument er is gekomen.
1: Ja.
0: En het is zo'n prachtig monument.
1: Ja. Heb jij het al? Ja, jij loopt heel vaak over het Lange Verhout,
2: ja,
1: Luc. Ja.
0: Ja.
1: Heb je het goed bekeken?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ja, ik zit nu te denken van, ik zou hem niet eens kunnen beschrijven.
1: Ja, het is met verschillende lagen. En grote mensen, kleine mensen.
0: Ja. En het zijn profielen van mensen uit de gemeenschap hier in Den Haag. Die zijn verwerkt in dat monument. Wat ik het echt het allermooiste ook vond, was de totstandkoming van het ontwerp ook. En de gemeenschappen hebben gezegd, doe alsjeblieft niet iets met ketens.
1: Nee, juist niet.
0: Laat niet alleen maar het slachtofferschap zien,
1: nee,
0: van de tot slaaf gemaakte mensen, maar laat juist ook de kracht zien en de moed en de vindingrijkheid. En de kracht en de moed in de vindingrijkheid ook van de nazaten.
1: Ja.
0: En die zitten, zijn op een prachtige manier verwerkt in het monument. En we hebben natuurlijk nu ook steeds mooiere bijeenkomsten ook. Hè.
1: Ja.
0: 1 juli was Kitty Kotti in Amare.
1: Ja, en ook
0: van de Black Hake Experience.
1: En 30 juni, of nee, was ook 1 juli, was ook Kitty Kotti Junior,
0: ja,
1: met Haagse basisschoolscholieren.
0: Ja, dat was echt fantastisch.
1: Ja, ja. Fantastisch. Ja. Mooi dat dat is gedaan. Dat zijn dus allemaal dingen die je meeneemt, ja, uit jouw periode als, ja, wethouder.
0: Ja.
1: Straks gaan we even een beetje terugkijken en vooruitblikken.
0: Mag ik nog 1 tip geven?
1: Natuurlijk.
0: Want hier in de Biep, op de tweede verdieping, is nog de expositie Heritage. En dat is H-A-I-R, dus als in hair, itage. En dat gaat over haardracht van de
1: Black hair.
0: Black hair,
1: ja.
0: Prachtig.
1: Ja, en hij staat er nu al, hè?
0: Hij staat er al.
1: Ja, en hij blijft nog wel een tijdje staan op de 5e verdieping. Lekker gaan kijken. Ik moet ook nog even kijken.
0: Ja.
1: Blijf lekker hier. Het is even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Sipora klaarstaan met Free.
3: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Sipora met Free.
1: En nu is het tijd voor...
0: Het is nu echt tijd om even stil te staan bij de carrière van onze wethouder Marielle Favier. Marielle.
2: Het begon 4 jaar geleden.
0: Nee, 6 toch?
2: 6.
0: 8?
2: Wat?
0: Hoe lang geleden ben je wethouder geworden?
3: In 22. Dus dat
0: oh, toch 4 jaar. Ja, je hebt gelijk, ja. Luc. Het voelt veel langer. Want je hebt zoveel gedaan. We staan even stil bij die 4 jaar.
3: Ja.
0: Want, nou ja... Je bent dan, er is een verkiezing geweest. Er wordt dan gevraagd of je wethouder zou willen worden. Wordt er dan ook meteen gevraagd welke portefeuille je zou willen?
3: Nee. Kijk, het is, ik heb gesolliciteerd ook echt. Want de fractie die stelt kandidaat wethouders voor. Maar je kan daarop solliciteren. Dus ik ben ook echt met een kandidatencommissie in gesprek geweest. Daarvoor in 2022. En dan heb je wel met elkaar het over... welke thema's vind je heel belangrijk. En welke thema's vind je interessant. Waar zit ook je kennis? Maar wat de portefeuilles worden van toen voor ons 2 GroenLinks-wethouders... dat komt eigenlijk pas helemaal aan het eind van het onderhandelproces.
0: Ja.
3: En omdat ik zelf de onderhandelingen deed in 2022... kon ik daar ook best wel wat invloed op uitoefenen.
0: Ja, dat is fijn. Dus jij hebt ook de portefeuille gekregen die je het liefst wilde?
3: Ja. Ik heb echt wel... En ik vond het ook de aller tofste portefeuille van allemaal.
0: Ja. Ja. Nou, dat is ook natuurlijk waarom je heel vaak bij mij bent geweest. Ja. En wij elkaar ook, voordat ik al hier radio maakte... vaak troffen bij de Haagse Vrijwilligersprijs... de Cartini Awards, de Haagse Vrouwendagen. Ja. Eigenlijk al die... thema's die ik ook zo belangrijk vind, die zaten in jouw portefeuille. Ja. Als mensen je nou vragen terug te kijken over die 4 jaar... wat zijn dan de top 3 dingen die je het meest bijblijven?
3: Oh, ik vind dat zo ontzettend moeilijk kiezen.
0: Want weet ik.
3: Ik heb zoveel dingen gedaan. Waar ik echt heel erg trots op ben... is dat we ook de armoederegelingen hebben kunnen uitbreiden in de stad. En dat we ook meer mensen, meer kinderen hebben weten te bereiken... om hen ook mee te laten doen aan de samenleving.
0: Ja.
3: Kunst en cultuur en
0: gratis OV.
3: Gratis OV voor kinderen. Daar ben ik echt... dat vind ik echt heel tof dat we dat hebben kunnen doen. Ik hoop ook dat dat een beetje overeind blijft. Dat weet je ook maar nooit. Ik ben ook eigenlijk best wel trots dat ik ook heel veel... hele goedlopende asiellocaties... en locaties voor opvang van Oekraïners heb mogen openen in de afgelopen jaren. Dat dat heel goed gaat. Dat die mensen ook aan het werk komen... en ook verbinding hebben met de Haagse samenleving. Dat daar veel vrijwilligers ook actief zijn. Dat vind ik heel erg mooi. Maar ik denk, als ik terugkijk op de afgelopen periode... dan gaat het vooral om de mensen.
0: Ja.
3: Het gaat vooral om al die geweldige initiatieven in de stad. Ik was ook stadsdeelwethouder van Laak. Als ik kijk naar wat daar voor initiatieven zijn geweest... om elkaar te helpen, om te zorgen voor meer sociale verbinding... om vrouwen te versterken. Dat is echt iets waar ik ook elke keer geraakt door word.
0: Zeg maar,
3: wat mensen voor elkaar willen betekenen hier. Het is natuurlijk... In de Haagse politiek is niet per se gezellig. En het gaat ook in de media eigenlijk altijd over waar het fout gaat.
0: Ja.
3: Waar het misgaat. Wat er allemaal verkeerd is. En ik snap ook dat het irritant is. Hè, dat de Hubertus-tunnel veel langer dicht is dan je rekening mee had gehouden. Maar wij zouden veel meer aandacht moeten hebben voor al die mensen in de stad. Die iedere dag hun beste beentje voorzetten. Om de wereld een stukje beter te maken voor elkaar. En dat is denk ik ook waarom ik hier zo vaak heb mogen aanschuiven bij jou.
0: Zeker.
3: Dat is natuurlijk ook de aard van jouw programma.
0: Ja.
3: Jij kijkt hier al 500 afleveringen lang. Zet jij hier de pareltjes van Den Haag in het zonnetje.
0: Ja, ja, en ik dat gaan we ook blijven doen.
3: Ja, nou, en dat moet je zeker blijven doen. Want daar moet veel meer aandacht voor zijn. Die 185.000 vrijwilligers in de stad. Nou ja, je noemde ze net al de Haagse Vrijwilligersprijzen. Ja, als je ziet wat daar voor initiatieven zijn.
0: Ja, daar zitten de meest fantastische verhalen. Wij hebben wel eens bedacht, er moet een tv-programma over al die vrijwilligers komen. Want dat inspireert gewoon. Gewoon ontzettend.
3: Ja.
0: Mag ik je even een applausje geven voor jouw 4 jaar als ambtenaar? Of als wethouder, sorry, ambtenaar natuurlijk ook, maar ook wethouder. Geweldig.
3: Dank u wel.
0: We hebben heel erg van je genoten. En ja, ik vond het heel fijn. Ik ben ontzettend benieuwd wat je gaat doen. Maar ik denk eerst even lekker vakantie houden.
3: Ik ook. Ik ben ook heel benieuwd wat ik ga doen. Ik denk wel dat het iets te maken gaat hebben met gelijkheid en antidiscriminatie en vrouwen.
0: Ja.
3: Maar ik ga inderdaad eerst even uitrusten. En ik zit ook gewoon nog in de raad.
0: Ja.
3: Fractievoorzitter van, van
0: natuurlijk.
3: Pro. En na de zomer start weer een nieuw politiek jaar.
0: Ja, dus geen wethouder meer.
3: Geen wethouder
0: meer. Maar je zit wel gewoon in de gemeenteraad. Geweldig. Nou, dus wat er allemaal komen gaat, je kan het hier er altijd weer over hebben.
3: Ja, dank je wel. Heel leuk.

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo. En daarvoor hoorde je Benson Boone met Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Haags Bakkie Muziek.
0: En nu is het tijd voor muziek. Ja, weet je, het is toch de 500ste aflevering. Dan is het een feestaflevering. Ik grijp iedere reden voor een
2: extra
0: feestje aan.
2: Feest,
0: ja, het is altijd wel een feestje. Maar nu heb ik ook echt de slingers opgehangen. En
2: appelflappen gebakken.
0: Precies, appelflappen gebakken die lekkere chocolade laat. En toen dacht ik, ja, wie wil ik daar nou allemaal bij hebben? Nou, Luc, jij bent erbij. En ik heb ook gevraagd of Melanie Ryan wil komen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik vind het altijd heel gezellig als jij er bent. Ik weet nog de eerste keer dat je bij mij in de studio kwam. En toen moest ik op Ypenburg.
3: Oh ja.
0: En toen dacht ik, nou komt zo'n leuke countryzangeres. En dan hebben we geen mooi beeld erbij. Dat vond ik weet nog dat ik dat doodzonde vond. Oh. Dus ik dacht, dan moet je weer terugkomen als we in de studio zitten met mooi beeld.
2: Zodat dus iedereen moet nu eventjes op internet gaan kijken.
0: Iedereen moet
2: kijken. Ziet, helemaal...
0: Hoe Melanie eruit ziet. Want ja, ik vind haar sound
2: geweldig.
0: Ik voel
2: me helemaal underdressed nu ook.
0: Oh jee. Maar haar hele stijl is fantastisch. Ja. Want ze is...
2: Klopt.
0: Ja, wij houden beide van country. Mm-hmm. En jij hebt ook leuk altijd een vlechtje in je haar. En de turquoise, sieraden, accenten hier en daar. I'm loving it. All of it. Hoe gaat het met you. Je?
3: Het gaat heel goed. Ja, zeker. Het is wel echt... 2026 is een jaar van heel veel verandering en... van alles wat er op mijn pad komt, maar het gaat wel echt heel goed.
0: Ja, het glas is half vol.
3: Zeker, ja. En zo proberen we dat ook altijd gewoon te zien, hè? Dat het glas half vol is.
0: Ja, precies. Nou, misschien is het wel hartstikke vol dat het aan het overstromen is.
3: Oh jeetje.
0: Is natuurlijk een woordgrapje, want dat is de naam van je nieuwe single. Want die gaan we het straks over hebben. Maar wat is er allemaal in 2026 nieuw? Want je bent onwijs veel muziek aan het uitbrengen. Je doet ook altijd leuk die bekende liedjes vercounteren. Countryniseren.
3: Ja, precies.
0: Ken je iets...
2: ik wilde net vragen, noemen ze een country cover?
3: Nou ja, ik doe inderdaad op social media, maak ik countryfied covers.
2: Dus je hebt ook Britney in een country jasje.
3: Die kan ik in een country jasje spelen, maar het gaat meer om de Nederlandstalige
2: nummers. Oh, zo.
3: Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld het nummer Het is een nacht van Guus Meeuwis, die heb ik dan omgeschreven in een country jasje. En dan doe ik het niet alleen omschrijven in het Engels, maar ik geef er ook een beetje een soort western twist aan.
2: Wat
3: ook
2: leuk.
3: In de tekst en zo. Ik kan eventueel straks een stukje spelen. Dan
0: ja, want ik hoorde ook van Rutger Barneveld, had je een nummer gedaan. En
3: ja,
0: ik zit te zoeken, want ik heb ook Sigins komt de stoomboot.
3: Oh, hadden we...
2: Oh ja, lekker on team.
3: Ja, ja. Die was wel in het Nederlands overigens. Want we hebben het wel in het Nederlandse thema gehouden. Maar toen ging het inderdaad over dat Sinterklaas alle kinderen een westerngitaar.
0: Ja, ik heb hem hoor. Ja. Ik heb hem. Ik ga hem eventjes... ik ga hem gewoon
2: als je nu inschakelt, dan denk je, wat gebeurt
0: media.
2: Er?
0: Heel vaak een item en dan vercountryniseer jij muziek. Oh. Dan zeg je al Suzanne...
3: Je wist al wat er ging komen natuurlijk.
0: Ja, als Suzanne en Freek nou countryartiesten waren, dan zou het zo klinken. En dan ineens is het een Engelstalige tekst en dan klinkt het helemaal country. Dus ik dacht, misschien wil jij dat ook wel met een Sinterklaasliedje doen.
3: Nou, weet je wat ik gehoord heb, Jessica? Ik weet niet of jij het gehoord hebt, maar wij zijn natuurlijk allebei heel fan van country en de stad Nashville, hè, in Amerika. Maar
0: ik
3: heb dus gehoord,
0: ik weet niet hoe dat werkt,
3: dat de Sint ook een tripje heeft gemaakt naar Nashville.
2: Ja.
0: Nou, ik haal even dit cadeautje in, want er zit nog meer in. Dan gaan we straks lekker inleveren. The stage is yours, Melanie Ryan. Ja, daar komt-ie, hè? Dus dit was voor de actie.
2: Dit klinkt wel helemaal kampvuur, toch?

0: Ja, nou, maar zo grappig, doet ze dat
1: want
0: dus.
1: Als je dus niet, als je geen Nederlands spreekt en je hoort dit gewoon in de zomer, denk je van, het is een country nummer in het Nederlands.
0: Ja, dat denk je.
1: Want je hebt geen idee waar het over gaat.
0: Nee, dus dan denken ze, oh, ze hebben in Nederlands ook country.
1: Ja.
0: Ja, en dan is het een Sinterklaasliedje. Dus dat is wat zij doet.
1: Oh, ja.
0: En dat doet ze heel goed en daar genieten heel veel mensen van. Maar je bent niet meer alleen bij Den Haag FM op de radio.
2: Nee. Nee,
0: waar word je allemaal gedraaid?
2: Nou ja, sowieso ook best wel bij Radio 5. Regelmatig. Daar staat mijn nieuwe single nu ook in de playlist. En klein tipje van de sluier. Volgende week mag ik de song dus live spelen bij Gerard Ekdom. Radio Veronica.
0: Dat is toch nice.
2: Samen met de band. En hier en daar, ik ben ook een keer bij 538 geweest.
0: Ja.
2: Radio 2. Dus het gaat echt
0: maar, heel goed.
2: Ik bedoel, ik kom hier ook heel graag.
0: Hè? Ja. I know.
2: Dit soort plekken zijn gewoon, weet je, overal waar je muziek kan laten horen en waar er aandacht is en waar je nummer gedraaid wordt, dat is gewoon echt helemaal te gek. En
0: maar het is wel een droom.
2: Het is super,
0: want, ja, je maakt muziek en je wil natuurlijk dat zoveel mensen het horen. En als je dan op meerdere radiozenders eindelijk wordt opgepakt, ja, dat is, ja, dan ga je van vliegen.
2: Ja, dat is heel bijzonder. En zeker met het genre wat ik doe, want dat was 2-3 jaar geleden, als ik dan zei, ja, ik maak country muziek, dus dat iedereen, oh nee, dat draaien wij niet, hoor. Omdat mensen hebben toch een bepaald beeld van country, wat ik snap, omdat het grotendeels ook is, natuurlijk.
0: Nou ja, ik ga volgend weekend naar Luc Combs.
1: Swift country.
2: Oh, ja, dat is een hele goeie. Nou, de meeste mensen denken aan line dansen en
1: wat ook leuk is.
2: Wat ook leuk is.
1: Dat is natuurlijk ook gewoon country.
0: Ja. Maar volgende week is Luc Combs in Amsterdam. Ik ga erheen.
2: Ik ook.
0: Dan
1: zie ik daar. Beyoncé en Dolly Parton.
0: Maar inderdaad, ja. Beyoncé heeft natuurlijk wel bij de, nou, laten we gewoon zeggen, mensen met een wat minder brede horizon, de horizon verbreed naar wat country kan zijn.
1: Ja. Ja. Het is veel breder, want dit is meer country pop, wordt het dan.
2: Zeker.
0: Nou, ja, dit is new country. Het is niet Kenny Rogers.
1: Nee, maar de traditionele is natuurlijk heel snel van vroeger. Maar het is gewoon nu. Het gaat wel.
0: Ja, maar dat is eigenlijk al wel sinds de jaren 90 is het nieuw country.
1: Ik vind het juist heel leuk. Maar ik associeer het dus wel altijd met een kampvuurtje en een.
2: Ja, zeker. Maar dat is het in essentie ook het beeld wat je hebt. En je ziet het tegenwoordig ook dat het wordt steeds breder. Dus je hebt de old school country van vroeger, echt waar het vandaan komt. Ook met artiesten als Willie Nelson en Merle Haggard. En echt de old school artiesten. En nu tegenwoordig heb je country hip-hop zoals Morgan Wallen en Post Malone. En je hebt inderdaad country pop zoals Desha, hè, met het nummer Did Your Pop. Dat is super meer poppy ingericht, maar ook country. En zo wordt het steeds meer een mengelmoes van allerlei soort, ja, een mix met andere genres. En zo groeit het.
1: Ja, I love it.
0: Ja, en jouw nieuwste single heet Glass Half Full.
2: Ja.
0: En dat heeft geen uitleg nodig. En volgens mij ga jij die lekker spelen.
2: Dat is helemaal goed.
0: Dus vandaag live bij de 500ste Haagsbakje met Jessica Mendels. Hier is Melanie Ryan met Glass Half Full.
3: It's a whiskey in a red cup, hot summer Friday night. My rhinestone boots are shimmering in neon lights. Oh, two-step left.

making me sweat when you touch me like. En deze mogen jullie ook een beetje meezingen hoor. Komt ie aan. Glass half full. Dit kunnen jullie, kom op. Daar komt ie aan. Everybody. Glass half full. Nou, dat kan nog wel een keertje wat harder hoor. Komt ie nog een keer aan. Glass half full. Troubles at the door.

0: Astrid. Geweldig. Ik had je niet kunnen missen bij deze 500ste Haagsbakje. En ik ben zo benieuwd naar wat er allemaal nog gaat komen. Dank je wel.
1: Dank je wel en gefeliciteerd nog, hè.
0: Dank je wel.

0: Hey Jessica, van harte gefeliciteerd met je 500ste aflevering van je Haagse bakkie. Op naar nog meer Haagse bakkies, want jouw Haagse bakkie, dat smaakt zeker naar meer. En uiteraard op naar nog meer countryplaten op de dinsdagochtend, want die moeten we er echt in houden. Geniet van je jubileumuitzending en blijf er vooral zo doorgaan. Groetjes, DJ Ronald.
1: Jessica, goedemorgen. Patrick van Houten van Radio West hier. Van harte gefeliciteerd met het 500ste Haagse bakkie. Ja, ik moet je zeggen, ik heb zelden een aflevering gehoord, maar ik heb er dan wel een goede reden voor, want op hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 ben ik op Radio West te horen met Aan de Bak. Dus ja, dat lukt niet. Die combinatie is lastig. Maar gelukkig kennen we elkaar al even. En aan het eind van elk jaar presenteren we een week samen in het kader van Sint voor Iedereen. Dus ik weet hoe leuk jij bent als je aan het presenteren bent. En daarnaast ken ik de beelden, dus ik weet ook hoe heerlijk je kunt dansen en wat een energie je uitstraalt als je het Haagse bakkie maakt. Ik wens je nog heel veel Haagse bakkies toe. Minstens 500 nog. En geniet van deze feestuitzending.
2: Ja, dat is toch leuk. Al die felicitaties. Net hoorde je DJ Ronald, die altijd de counterplaats van de week doet op dinsdag. En dan Patrick van Houten, die op hetzelfde tijdstip, maar dan op Omroep West Radio maakt. Luc, die is er nog.
3: Ja, maar ik wilde, wat is jou het meest bijgebleven in de afgelopen 500?
2: Nou, ik vind het dus, wat ik wel een beetje ook overeenkomstig met Marielle Favier. Mm-hmm. De mensen, er zijn zoveel fijne, mooie mensen in Den Haag. En soms kan ik me ook wel eens verliezen in slecht nieuws. Dat ik dan denk, oh, het gaat echt helemaal niet goed. Maar dan toch altijd die 2 uur radio maken, waarin ik mooie gasten met mooie verhalen mag ontvangen, die geven mij zoveel goede moed en
3: hoop.
2: Hoop, ja. Hoop voor de toekomst. En ook hier op de redactie, hè, werken heel veel jonge mensen. Ik ben dan echt wel een beetje wat ouder al. In vergelijking met de journalisten die hier zitten. En ja, er zitten meiden, jongens. En met hun ook over de dagelijkse dingen praten. En dat hoor je dan niet per se op de radio. Maar dat is natuurlijk wel ook een deel van mijn werk. Dat we met elkaar ook wel, ja, praten, filosoferen, meningen uitwisselen, ja, van elkaar leren. Geeft mij ook hoop voor de toekomst. Dat ik denk van, oh, deze jonge mannen, die snappen het. Ook dat, bijvoorbeeld.
3: Ja, is ook fijn. Fijn om te weten. En als we dan, zeg maar, nu naar de toekomst kijken, staat er nog iets op je bucketlist? Wat wil je met je Haagse bakkie? Of is er misschien nog een gast dat je denkt van, nou, weet je wel.
2: Nou, kijk,
3: als Maxima door de stallen mag ze wel een keertje op de kruis komen.
2: Dat zou hartstikke leuk zijn. Wat een goed idee van jou, Luc. Dat vind ik natuurlijk enig.
3: We kunnen het altijd proberen. Is ze überhaupt al ooit uitgenodigd?
2: Nee, ik heb haar nog nooit uitgenodigd. Maar dat zou ik dus wel kunnen doen. Ja. Ik zou een mooi kaartje kunnen schrijven. En vragen of ze een keer bij mij een Haagse bakkie wil komen drinken. Ja, mijn programma is heel laagdrempelig om hier te zitten. En om een gesprek te voeren. Dat wil ik echt zo houden. Daarom zeg ik dus ook nooit bijvoorbeeld u tegen mijn gasten. Ja. Het is altijd.
3: Ik was net ook al aan het twijfelen. Dacht ik, ja, zocht de wethouder.
2: Ja.
3: Zeg je.
2: Snap
3: u,
2: ik. Maar ja, goed, ik ken er ook van de sportschool. Ik kende er eerder van de sportschool. Dan dat ik er als wethouder trof.
3: Je hebt er ook helemaal verwilderd gezien in de.
2: Nou, precies. Dat we allebei met een rood hoofd zweet. En nou, dat dan niet. Maar en toen daarna ging ik eens een keer een evenement presenteren. En zij was daar de wethouder bij. En daarna ging ik pas radio maken. Maar dat is dus eigenlijk wel wat ik wil. Ik heb 1 of 2 keer maar mensen gehad die eigenlijk liever niet getoetoyeerd wilden worden. En toen zei ik, maar dat ga ik toch doen. Want dat is de sfeer van het programma.
3: Zoals Sylvie Meis in Duitsland, toch? Die ging opeens de do gebruiken in plaats van de si.
2: Oh, ja, de op zijn Nederlands. Ja. Maar ja, dat is dus wel bijvoorbeeld TV Nederland bij RTL. U eruit. Ja. Ook niet in meervoud. Je spreekt de kijker nooit aan met wat fijn dat jullie er weer zijn. Nee, want die persoon zit in zijn eentje misschien wel op de bank en die wil niet jullie genoemd worden.
3: Nee, dit is heel. Ja, u is natuurlijk in Nederland een afstand, terwijl ik heel veel in België werk.
2: Ja, en
3: dan
2: daar
3: is,
2: niet.
3: Dan is, ja, spreken jongeren gewoon met elkaar u.
2: Ja, bijzonder, hè?
3: Die vinden de jullie.
2: Hey, we moeten eruit. We hebben nog 9 seconden. Luc, fijn dat je erbij was bij deze 500ste. En maandag ben je er weer. Ook voor jullie een fijn weekend.
3: Niet alleen.
2: En heel graag tot maandag. Ja, nou, op een.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis, het expertisecentrum voor afstammingsvragen, jarenlang een afspraak hadden over anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Goormans, die in het oude Leyenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind over wat Goormans mogelijk tot zijn illegale, maar niet meer strafbare daad bracht.
6: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid, dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. Het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
5: Goormans is de zoveelste in de rij met artsen die hun eigen zaad gebruikten. Inmiddels heeft het Haga ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Nogmaals, voorzitter Van der Meer van Stichting Donorkind.
6: Ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Haga ziekenhuis met FIOM, maar ook met Stichting Donorkind samen gaat werken om mogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen.
5: Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die ook betrokken waren bij de explosies in de wijk Ypenburg. Maart vorig jaar raakte door een van de explosies een 78-jarige vrouw licht gewond. Bij haar woning ging een explosief af, waardoor de pui en de voordeur werden weggeslagen. Het weer nog zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. Morgen warmer, een graad of 24 en misschien 's avonds een regenbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging tot een uur. De komende 2 weken dus. Stichting Donorkind is blij dat het Haga ziekenhuis excuses heeft aangeboden voor een geheime afspraak. Die is gemaakt om de anonimiteit van een gynaecoloog te waarborgen. Deze arts, Ed Goormans, gebruikte zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het oude Leienburg ziekenhuis, nu Haga. Uit DNA-onderzoek blijkt dat hij zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Het weer nog zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. In het weekend warmer met maxima rond 24 graden. Morgen in de avond kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging tot 1 uur. De komende 2 weken dus. Stichting Donorkind is blij dat het Haga ziekenhuis excuses heeft aangeboden voor een geheime afspraak. Die is gemaakt om de anonimiteit van een gynaecoloog te waarborgen. Deze arts, Ed Goormans, gebruikte zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het oude Leienburg ziekenhuis, nu Haga. Uit DNA-onderzoek blijkt dat hij zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Het weer nog zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. In het weekend warmer met maxima rond 24 graden. Morgen in de avond kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
15: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
16: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging tot een uur. De komende 2 weken dus. Stichting Donorkind is blij dat het Haga ziekenhuis excuses heeft aangeboden voor een geheime afspraak die is gemaakt om de anonimiteit van een gynaecoloog te waarborgen. Deze arts, Ed Goormans, gebruikte zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het oude Leienburg ziekenhuis, nu Haga. Uit DNA-onderzoek blijkt dat hij zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Het weer nog zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. In het weekend warmer met maxima rond 24 graden. Morgen in de avond kans op een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten, komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: Met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niet duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maxima rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Den

0: gedaan.
1: Lips Are Moving van Meghan Trainor hier op 92.0. Je luistert naar Hak op de Tak, het studentenprogramma van Den Haag FM. We hebben het elke keer over iets anders. We zijn dus lekker Hak op de Tak. Voor mij en vele anderen was het vandaag de laatste dag van school. En daarom staat vandaag helemaal in het teken van het studentenleven. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar het nieuwe nummer van Kid Laroi, wat helemaal TikTok famous is. Je luistert naar Girls.

Text Me van Emily Sandy. Een nummer over loyaliteit en liefde, zelfs in de tijden wanneer het niet even makkelijk is. Het volgende nummer is een perfect nummer voor deze zonnige vrijdagavond. Save My Love van Kygo, Khaled en featuring Griffin.

Heerlijk tijdloos nummer dit. En als je het aan mij vraagt, misschien wel een van de beste nummers uit de 2000s. Joss Stone met You Had Me. Straks vertel ik jullie over hoe mijn eerste studiejaar niet zo rooskleurig was als dat ik had gehoopt. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar Somber. De geruchten gaat dat hij samen is met de heetste horroractrice van dit moment, Inde Navarette. Wat denk jij? Zijn ze samen of is het gewoon goede PR? Homewrecker.

Sober on the Region Route van Cat Skills. Het is voor mij vandaag de laatste schooldag. En daarmee ook heel veel andere mensen hun laatste schooldag. En als je mij aan het begin van het jaar had verteld dat ik nu hier zo positief zou zitten, dan denk ik dat ik je echt vierkant had uitgelachen. Want wat was het toch een route om tot het einde van het jaar te komen. Vorig jaar was ik nog best wel aan het struggelen met welke studie ik nou moest kiezen. En ik was eigenlijk in eerste instantie van plan om rechten te gaan studeren. Maar toen ik dat voorlegde aan mijn ouders, zeiden zij heel bewust: zou je dat nou wel doen? Niet omdat ze me niet vertrouwen, maar meer omdat ze me al 20 jaar kennen en ze weten dat ik niet zo heel erg van droge stof houd. En dan, als je niet van droge stof houdt, ja, dan moet je niet aan toga's en wettenboeken gaan zitten, want dat is dan gewoon helemaal niks voor jou. Dus op dat moment ben ik al eventjes mijn keuzes opnieuw gaan inzien en toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik heel erg verhaal van redactie, van schrijven, copywriting, alles in die richting. Dus ik dacht eigenlijk in eerste instantie, laat ik lekker journalistiek gaan studeren. Alleen dat zat niet echt in de buurt. Dichtstbijzijnde school waar je dat kan doen is Utrecht. En ik wilde eigenlijk wel in de regio Den Haag blijven. Dus ik dacht, wat is nou het eerste beste? Nou, journalistiek, communicatie. En zodoende ben ik dus op de studie communicatie gekomen. En voordat ik ging studeren, had ik echt een heel erg romantisch beeld bij studeren. Ik had echt het gevoel, dit wordt de tijd van mijn leven. Ik ga shinen, I'm gonna peak while studying. Ik had er echt helemaal zin in. En ik had ook verwacht, omdat communicatie best wel wordt gezien als een quote-unquote makkelijke studie, dat ik dit met twee vingers in mijn neus zou halen en dat de studiebelasting helemaal niet zo erg zou zijn. Maar daar ben ik nogal van teruggekomen, want eigenlijk mijn eerste week op de studie merkte ik al gelijk: oh, dit is toch al wat zwaarder dan wat ik had verwacht. En ik had gewoon echt een hele grote reality check. Want ik had ineens geen tijd meer om 34 uur per week te werken. Ik zag mijn vrienden amper. Ik was alleen nog maar bezig met studeren. En ik werd eigenlijk gewoon niet echt heel erg gelukkig. En ik dacht echt van, oh my god, ik ben gewoon niet gemaakt voor school. Ik was er echt van overtuigd, school is niks voor mij. En ik was eigenlijk van plan om te gaan stoppen. Ik heb in februari heb ik echt op het punt gestaan om in StudieLink me uit te schrijven. Mijn muis stond op de knop. Maar ik heb mezelf tegengehouden. Ik dacht, weet je wat, ik geef het nog een kans. En ik ben nu heel erg blij dat ik dat heb gedaan. Want eigenlijk de maanden daarna ben ik me gewoon heel erg gaan realiseren dat studeren niet dat romantische beeld is wat je ziet op tv of wat je hoort van andere mensen. Het is ook het saaie studeren, het is ook het minder werken, het is ook je vrienden minder zien. Maar uiteindelijk ga je dus een weg maken om iets te gaan doen wat jij later leuk vindt. En dat heeft mij heel erg veel comfort gebracht. Ik heb daar heel erg veel rust uit kunnen halen en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn studie eigenlijk veel leuker ben gaan vinden. Want ja, het is nu gewoon een stuk makkelijker. En ik denk ook dat dat een soort van mijn steun en toeverlaat was om dit jaar te halen. En ik mag nu zeggen dat ik met mijn P in mijn zak lekker doorga naar het volgende jaar. En ik wil dit dus vertellen aan jullie, omdat ik weet dat er heel erg veel mensen zijn die worstelen met dit beeld van studeren en die daarna dus stoppen met hun studie. En dan denk ik, jongens, wacht het gewoon nog heel even af. Kijk het gewoon heel even aan. En misschien is het toch wel wat voor jou. Dus ik hoop dat voor de mensen die volgend jaar gaan beginnen met studeren, dat ze er wat aan hebben. Schrik er niet van als je ineens veel minder tijd hebt voor je leuke dingen die je van plan was om te doen. En geniet er gewoon van zoveel als je kan. En denk eraan, hierna ga je pas echt carrière maken. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. We gaan dit heel eventjes hier parkeren en we gaan door naar het volgende nummer. Dat is een nummer wat eigenlijk relatief al best wel oud is. Het komt uit 2013. Dat is al meer dan 13 jaar geleden. Het is Pompeii van Bastille en je hoort hem hier op Den Haag FM.

Laurent Dans hier op 92.nl. 3 jaar geleden was de laatste keer dat we van de Belgische artiest hoorden. Toen was hij helemaal viral met zijn album Multitude. Maar hij ging zelfs op wereldtournee. En halverwege dat tournee heeft hij het stopgezet vanwege zijn mentale gezondheid. Sindsdien hebben we niks meer van hem gehoord. Maar rumor has it dat hij een comeback maakt met een nieuw album. En misschien zelfs wel een wereldtournee. Maar niks is natuurlijk met zekerheid te zeggen bij Stromae. We gaan in ieder geval nu door naar het volgende nummer van Sienna Spiral met Material Lover.

Ik krijg helemaal flashbacks naar 2020. Het jaar dat we allemaal mondkapjes droegen en geen handen meer durfden te schudden. Doja Cat met Say So. En we gaan hierdoor van banger naar banger. Want het volgende nummer wat we gaan luisteren is Not Over You van Devin DeGraw.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Den Haag FM 92.

innerlijke rust en het vinden van voldoening. My Own World van de Rotterdamse zangeres Davina Michel. Je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma op Den Haag FM. We hebben het vandaag over studeren, daar dadelijk meer over. Maar eerst gaan we luisteren naar Ray met Where Is My Husband?

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Je luistert hem hier op Den Haag FM. Het volgende nummer is voor onze 90s babies. Het nummer komt uit 1993 en heeft in 8 Europese landen, waaronder Nederland, op nummer 1 gestaan. En was daarmee een hele grote hit in Europa. Terwijl het in Amerika maar tot plek 14 is gekomen. Maar het nummer maakt nu een hele grote comeback door social media. What's Up van 4 Non Blondes.

2.0. De Australische artiest was in 2022 nogal controversieel, omdat mensen zijn videoclips te seksueel vonden en vonden dat er te veel homoseksualiteit in voorkwam. Waarop hij zei dat iedereen mooi is hoe ze zijn en we elkaar lekker moeten accepteren voor wie we zijn. Het combineren van werk, school en een sociaal leven. Hoe doe je dat? Straks vertel ik jullie daar meer over. Maar eerst gaan we luisteren naar het misschien wel meest blije nummer wat ik ooit heb gehoord. Happy van Pharrell Williams.

jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

Wrecking Ball van Miley Cyrus. Het nummer wat de overgang van Disney Channel naar Hollywood maakte voor Miley. En hij was ook erg controversieel, want onze favoriete kindster zat ineens naakt op een Wrecking Ball. Studeren, werken en een sociaal leven hebben, het klinkt bijna onmogelijk, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik zit nu in mijn eerste jaar communicatie en daarnaast werk ik ook nog 30 uur in de week. En alsof dat niet genoeg is, probeer ik ook nog wat sociaal leven te onderhouden. Dat laatste is soms wel een beetje lastig en komt op de wachtlijst terecht te staan, maar we doen ons best. Het is niet altijd makkelijk, maar het is zeker mogelijk. Nu moet ik wel eerlijk erbij zeggen dat mijn studie nu een beetje aan het einde van het jaar is en daardoor kreeg ik best wel veel zelfstudie. En dat maakt het voor mij ook makkelijker, omdat ik heel erg vaak overdags kon gaan werken. Maar vooral aan het begin van het jaar vond ik het echt best wel pittig. Uiteindelijk ben ik dus teruggegaan naar 30 uur per week werken. Want ik werkte eerst 5 dagen in de week. En dat was gewoon niet te doen. Want ik kwam dan om 2 uur 's nachts thuis en om 8 uur 's ochtends moest ik alweer in de collegezaal zitten. Dus ik functioneerde gewoon echt niet meer. En nu werk ik dus 2 dagen door de week en 2 dagen in het weekend. En daar is dan ook eigenlijk gelijk mijn eerste tip. Want probeer dus zoveel mogelijk avonden te werken en weekenden. Het enige nadeel is wel, je hebt niet echt een vrije dag. Want ik werk dus het hele weekend en ja, ik ga door de week gewoon naar school. Dus vrij zit er niet echt in. Je kan niet even zeggen, ik ga vandaag de hele dag op de bank zitten en Netflix kijken. Maar weet je, we moeten wat doen om brood te verdienen. Wat ik in het begin ook heel erg lastig vond, was het sociale stuk. Want ik had juist aan het begin van het jaar heel erg veel behoefte aan wat meer sociaal contact. Want ik begon allemaal nieuwe mensen en zo te ontmoeten. Maar dat lukte voor mij gewoon niet, want ik wist gewoon niet waar ik de tijd vandaan moest halen. Inmiddels ben ik er een beetje achter. Wat we nu vaak doen is met de vrienden van school, is dat we dus tussen de colleges door even een koffietje gaan halen. Of we gaan na de colleges en tussen dat ik moet werken gaan we even de stad in. Allemaal dat soort dingen. En wat ik ook heel erg vaak deed, voordat ik het radioprogramma was op de vrijdagavond alles inplannen, omdat ik dan vaak vrij was van werk. Maar nu heb ik een radioprogramma, dus ik probeer vaak na mijn show nog iets leuks te doen. En dat is het ook zeker waard. Maar ik sportte ook nog heel erg veel, zo'n 5 à 6 keer per week. En op dit moment heb ik dat wel heel eventjes stopgezet, want het werd me net iets te veel. Maar wat ik dus vaak ook deed, is dat ik dus voor mijn colleges ging sporten. Dus als ik om 10 uur college had, dan stond ik om 8 uur in de sportschool. En dan ging ik daarna me douchen en klaarmaken en dan meteen naar school. Efficiënt? Ja. Vermoeiend? Ja. Ik kreeg ook wel eens de vraag, heb jij meer dan 24 uur in een dag? Dat heb ik helaas niet, was het maar zo'n feest. Ik heb gewoon geleerd hoe ik mijn tijd beter kan indelen. En mijn laatste en ook echt allergrootste tip, koop een agenda. Ik ben echt een supergrote ADHD'er en ik ben echt heel eigenwijs. En ik wilde aan het begin van het jaar absoluut geen agenda kopen, want ik was echt van, nee, ik onthoud alles. Nou, dat doe je dus niet. Ik heb al 100 keer een dubbele afspraak gepland, of dat ik ineens een appje kreeg. Axel, waar ben je? Dus dat is mijn tip. Koop alsjeblieft een agenda. Je hebt zoveel meer rust aan je hoofd. Ik bedoel, je hebt al genoeg aan je hoofd van zichzelf. Ik bedoel, je hebt school, werk, vrienden, deadlines, boodschappen, sporten en de vraag, wat moet je in hemelsnaam gaan eten vanavond? Dus doe het alsjeblieft. En op deze wijze parkeer ik ook heel eventjes dit onderwerp, want er staat een heel erg lekker nummer op ons te wachten. Namelijk van Roxy Dekker en Ronnie Flex met Hoe Is Het?

0: hier op 92.0. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is van een Britse artiest die blijkbaar hardlopend naar zijn eigen concert gaat. Het kan natuurlijk niemand anders zijn dan Harry Styles. En je hoort hem nu met Are You Listening Yet?
1: God knows your life is on the brink. Your therapist.

I Just Might van Bruno Mars. Ik ben heel erg jaloers aan iedereen die de Ticketmaster oorlog wel heeft gewonnen. Heel veel plezier aan iedereen die gisteren is geweest of morgen gaat. Hak op de tak zit er alweer op voor vandaag. Volgende week zijn we terug met nieuwe nummers en nieuwe verhalen. Maar eerst gaan we nog even genieten van een artiest die morgen met zijn 55 jaar optreedt in ons Haagse Zuiderpark tijdens het Latino Gang Festival. Je hoort Elvis Crespi met Suavemente hier zo op Den Haag FM. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Suave.

0: van 8 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niet duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.5.

0: Nieuwsuur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.